fucking time.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Dit is Top.
4: Het is 6:00. Goedemorgen, dit zijn de top headlines.
5: Met Nico Bosteels. Goedemorgen, Nico.
6: Goedenavond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10:00 s'avonds tot 8:00 ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervelde van de Liberale Vakbond.
7: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel €2 per uur. Dus dat verschil is enorm. We wouden dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen. Maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
6: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In de haven van Antwerpen is er opnieuw een olielek in het deurgangdok, dat meldt de haven zelf. Het scheepvaartverkeer kan er momenteel niet voorbij. Er zou gelukkig geen olie naar de Schelde afdrijven. Ook in april werd het deurgangdok al eens getroffen door een olielek. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioen op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. Minima rond 16 graden.

0: Hey, goedemorgen. Het is dinsdag 15 september, 5 over 6. Louis Bernard, ik moet melden.
1: Ja?
0: Dat ik enige vorm van teleurstelling merk in jouw blik vandaag.
1: Dat is volledig correct. Ik ga ook eerlijk bekennen, ik zit hier teleurgesteld.
0: Oei, ligt het aan mij?
1: Ja, want het is meteen eigenlijk al begonnen.
0: Oh.
1: Vanaf het eerste moment dat ik jou zag.
0: Oei.
1: Ja?
0: Oei, nu gebeurt niet vaak. Nu sta ik met mijn mond vol tanden. Nu weet ik het niet.
1: Heb jij vandaag gekeken welk weer ze voorspellen?
0: Ja, dat heb ik gedaan.
1: Mooi, en dat is?
0: Mooi, redelijk mooi weer. Met warm en al, ja.
1: Je bent toch Mr. Korte Broek?
0: Ah.
1: Wat zit je dan met lange broek te doen?
0: Ja, klopt. Ik was eigenlijk gewoon te lui om...
1: Te lui om een korte broek aan te doen.
0: Lange broek die ging nog klaar van gisteren, dus ik heb gewoon die terug aangetrokken. Ja, kan je het mij vergeten?
1: Ja, als moet dan zeker.
0: Mea culpa, sorry. Hè.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Nooit gedacht dat jij nog eens een probleem ging maken van mijn lange broek, Louis Bernard.
1: Ja, ben blij daar niet van. Allee, ik ben blij dat ik niet op je benen moet kijken. Maar ik dacht, het is zo raar dat hij geen korte broek aan heeft.
0: Het is mijn complimenten.
1: Ja, man. Sorry.
0: Nee, klopt. Ja, ik heb er misschien ook niet... Ja, het was 4:15. Ik heb er gewoon niet over nagedacht.
1: Ik snap het. Het is ook een beetje te vroeg om al te denken welk weer het vandaag
0: bedoel,
1: is.
0: En dan kom je buiten en dan doe je van... Allee, ja, maar toch? Ik had dat.
1: Ja, ik vond het eigenlijk nog goed. Microklimaat zeker waar ik woon. En dan...
0: Ja.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: Voor alles een uitleg. Dat is echt niet normaal. Hey, goedemorgen, dinsdag 15 september dus. 5:05 intussen. Goedemorgen, super fijn dat je er al bij bent hier in de Ochtendclub. En dat mag je even bewijzen via dat op Radio BE app. Want elke dag starten wij met jouw dagelijkse dosis. Een dosis waar jij even nood aan hebt. Een nummer dat je heel graag wilt horen op deze dinsdagochtend.
1: Ja, ik zie Geert die al een voorstel heeft. Hij denkt aan Johan Verminden, mooie dagen.
3: Oh, mooie dagen.
0: Ik vind dat eigenlijk wel een goed idee.
1: Mooi, ja. Heel mooi.
3: Mooie dagen.
1: Ja. Maar misschien toch voor iets anders.
0: Hey, als jij iets hebt wat je heel graag wilt horen op deze dinsdagochtend, dan hoor ik het graag via de Top Radio BE-app.

0: Ik ga eerlijk bekennen, ik vond het idee van Geert nog niet zo heel slecht. Ik heb het er nog eventjes bij gehaald.
1: Het idee van Geert?
0: Ja, Johan Verminnen en Mooie Dagen.
2: Op Mooie Dagen, ik hou zo van die mooie dagen.
1: En genoeg.
3: De dagelijkse dosis van...
0: Allee.
1: Toch Dieter uit Mellen, het was genoeg, hè, geef toe.
4: Ja.
1: Hey, goedemorgen vriend, jij bent al aan het werk, zei je daarnet.
4: Ja, klopt. Ja, ik ben hier al aan de zee. Ja.
1: Oh, aan de zee. Daar valt nu veel te zien, zie.
4: Nee, het is nogal mistig.
1: Dat is goed. Dieter, welke track kunnen we voor jou draaien om deze dinsdagochtend een klein beetje beter te maken?
4: Dat mag David Guetta met Memories zijn.
1: Waarom?
4: Oh, omdat hem eigenlijk terug katapulteert naar 2012. En in de tijd dat eigenlijk alles nog heel onbezorgd was en... Ja, vrij zalig was om in te leven eigenlijk. En ja, nu met de jaren dat nu zo wat zijn, zo wat drukker en zo wat, ja, zo wat meer stress en zo. En zo wat meer, ja, problemen in de wereld en zo. En dat
0: zeg, Dieter, nu niet voor het een of ander, maar ik zie wel dat nummer van 2009 is.
4: Van 2009.
0: Is dat ook goed voor u, 2009 in plaats van 2012?
4: Dat is heel goed.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Toen hadden we juist de bankencrisis overleefd. Dus
0: een onbezorgde tijd.
1: Ja. Hey Dieter, dankjewel. Geniet ervan en een zeer fijne dinsdag, vriend.
4: Ja, dank u wel, jongens.
1: David Guetta dus, samen met Kid Cudi. Dit is Memories. Goedemorgen.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja, maar ja, naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: De drie van Louis.
1: Ja, heel wat voorpagina's vandaag opnieuw in de Vlaamse kranten met heel wat interessante titels, maar ik heb er toch gewoon drie uitgehaald.
2: Abo.
1: Het laatste nieuws start met stookolie dubbel zo duur als een jaar geleden. Een liter stookolie kost nu €1,55 en dat is eigenlijk gewoon dubbel zoveel als een jaar geleden. Dat is natuurlijk slecht nieuws voor wie zijn huis verwarmt met mazoet. Ik weet niet of dat bij jou het geval is.
2: Nee, bij mij is dat niet het geval, maar bij mijn grootvader wel. En daar was ik vorig weekend en die zei dat ook tegen mij, dat hij zijn mazoettank heeft gevuld en dat hij daarvoor €1.400 kwijt was in plaats van €700 het jaar ervoor.
1: Ja, het zou dus een heel dure winkel winter kunnen worden voor heel wat mensen. Wat goed nieuws is, vandaag wordt het 26 graden, dus die verwarming kan gewoon nog eventjes uitblijven.
2: Een dagje gespaard.
1: Voilà. Nieuwsblad dan. Matthias Schoenaerts riskeert 18 maanden cel en dat kan natuurlijk zijn carrière pijn doen. Het gaat over verschillende feiten. Achter het stuur van zijn wagen dan. Hij is verschillende keren gereden zonder geldig rijbewijs. Hij heeft ook een ademtest geweigerd en nog wat andere zaken. Hij moest daarvoor zelfs een rijexamen opnieuw aflekken. En goed nieuws. Matthias Schoenaerts is geslaagd voor het rijexamen.
2: Yay!
1: Dus hij mag opnieuw de weg op in theorie, maar hij riskeert wel nog altijd de celstraf van 18 maanden.
2: En waarom kan het zijn carrière dan pijn doen? Mag ik dat even
1: zeggen? Ja, 18 maanden. Allee, die man is in de fleur van zijn leven. 18 maanden niet kunnen werken.
2: Klopt, maar ik ken iemand die dat ook heeft voor gehad, om hem niet bij naam te noemen, Ruben van Gucht. En die man die duikt werkelijk overal op. Dus ja, misschien is daardoor zijn carrière net gelanceerd.
1: 18 maanden cel, hé. Geen 18 maanden rijverbod.
2: Oeps. Detail, mijn excuses, ja.
1: En dan de standaard. Kunnen China en de VS samen grenzen opleggen aan AI voor die de echte supermacht wordt? Ja, beide landen zitten in een soort race om het beste AI-model te creëren. Daarbij merken ze ook wel dat ze een klein beetje voorzichtig moeten zijn, omdat de AI soms te goed wordt. Ik moet eerlijk zijn, ik snap het wel. Dat is volgens mij niet hetgene wat we allemaal willen. Een AI-model die alles weet, alles kan.
2: Ik ben er een beetje bang van, hè?
1: Ja, ik vind dat gewoon... Allee, er moeten grenzen toch wel bepaald worden.
2: Met uw kwaliteiten zou ik daar ook bang van zijn.
1: Pardon?
2: sorry. Nee, het is ook wel. Het is ook wel een klein beetje. Ik snap het.
1: Ja, dat is toch... Allee, als AI alles kan, wat moeten wij dan nog doen?
2: Goed. Vanmorgen, salutjes.

0: Op dit moment een tweetal plaatsen waar hij meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313, dik 10 minuten aanschuiven tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En ook richting Brussel op de E40 vanuit Gent verlies je 10 minuten tussen Aalst en Grobbeigaarde.
1: Mag ik nu eens eerlijk toegeven?
0: Ja.
1: Ja. AI zou dat nooit zo goed gedaan hebben.
0: Ja, voilà, voilà. Ja, dat is belangrijk. Hè?
1: Complimentje, helemaal gratis.
2: Ja. Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: De Mistje Dutjes van Connections.
6: Allee, de US of A.
7: Ja.
6: De moeite zeker.
7: Oh, dat is echt crazy.
6: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
7: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
6: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
7: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
6: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
7: Nee, gemist.
6: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
8: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
15: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza, dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
14: Leef gerust, met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
16: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
17: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
19: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Het is de nummer 1 in de top 40, deze Kygo en Take Me Back.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
2: Vandaag opent de standaard met: kunnen China en de VS samen grenzen opleggen aan AI voor die zelf de echte supermacht wordt? En daarbij had ik zelf misschien ook wel al een klein beetje schrik voor AI.
0: Ja. Volgens mij kunnen die dat niet samen. Volgens mij kunnen die niet samen bedenken, die grens gaan we samen opleggen. Dat kunnen die niet.
2: Nee, want ze willen ook zelf het beste model hebben.
0: Exact, dus. En dat zijn twee mannen met een veel te klein pietje, dus die gaan niet willen afgeven. Ja, maar dat is zo.
2: Nee, ja, ik snap het. Ja.
0: Voilà, kijk.
2: Maar ik heb het ook gewoon eventjes aan AI zelf gevraagd. Wat zegt AI zelf van het feit dat we grenzen zouden opleggen?
0: Ik ben benieuwd.
2: Er is een eerlijk antwoord opgekomen. Ja, eigenlijk zijn grenzen bij AI-model heel belangrijk voor de veiligheid, privacy, betrouwbaarheid, misbruik en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dan denk je, ah, goed. Maar dan komt het. Maar grenzen hebben ook een nadeel, schrijft het erbij. Ze kunnen onnodig, betuttelend of frustrerend zijn. Dat AI-model schrijft dat, hè?
0: Dus ja, maar nee.
2: Ja, zoiets. Ik heb dan ook gevraagd, wat wil je zelf het liefst?
0: En laat mij raden, ze wist het niet.
2: Ja en nee, ik zou het misschien wel willen, maar ik mag het niet zeggen. Ja, zoiets, ja.
0: Oh, leuk van die raadseltjes.

0: Ben jij iemand met een zeer sappig Antwerps accent? Proficiat? Dan hebben we jou nodig in de Top Radio BE-app. Dus stuur even een berichtje.
1: Oh, onze living is warmer dan een frietketel.
2: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
1: Check jvoglasfolies.be voor elk raam de juiste folie.
3: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht en ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Hey professional.
8: Ja?
7: 18 september open deurdag bij Santens Brugge van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santens Brugge, Dirk Martensstraat 18.
9: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden.
10: High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Elke dag verwelkomen we iemand nieuws officieel in onze ochtendclub. Gisteren was dat Levi.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: En Levi is iemand die geen koffie drinkt. Dat was de vrijste waar hij aan voldeed. Maar hij had zelf ook iets in gedachten voor de luisteraar van vandaag.
2: Klopt, hij zei, weet je wat jongens, voeg eens iemand toe met een sappig Antwerps accent. En ik vind dat eigenlijk nog niet zo heel gemakkelijk. Want wat is nu per definitie een sappig Antwerps accent?
0: Ik heb alvast even een voorbeeldje gezocht van enkele typische Antwerpse uitspraken. Ik neem ze er eventjes bij.
3: Ik ga een mokkes opscharen.
4: Hij choken.
5: Of dat ik toevallig een zuster ken.
6: Ken ik ik kan niet ergens van.
4: Ik weet niet dat ik pad Antwerps zou doen.
2: Hoi.
7: Ikke. We doen ons best.
8: Ik doe eigenlijk heel erg mijn best om dat cliché te ontkrijgen.
9: Er is maar één stad.
0: Er is maar één stad.
2: En al de rest is Pergi. Dat is eerder Kempis eigenlijk. Maar hey, als jij iemand bent met zo'n Antwerps accent, laat van je horen, dan voegen we je zo meteen toe aan onze ochtendclub.

0: Zebausa, toch een van de tracks van deze zomer. En Magnetic.
1: Welkom in de Ochtendclub.
0: Nou, we zochten een Antwerpenaar met echt zo'n echt, oprecht, authentiek, sappig Antwerps accent. En iets zegt mij dat we dat gevonden hebben. Dennis uit Braschaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
3: Ja. Je hoort het nu al, Dennis is van stad. Ja.
2: Inderdaad,
3: ik ga ideaal. Kijk, Dennis, we verwelkomen je met heel veel plezier in onze ochtendclub. Maar het is belangrijk, we willen je nog een klein beetje beter leren kennen. Daarom heb ik 5 vraagjes voor jou voorzien. Is dat goed?
2: Heel goed.
3: Oké, de eerste. Aangezien je zelf van het stad bent, wat is je favoriete parking?
2: De rest van Vlaanderen.
3: Dan een moeilijk dilemma. Royal Antwerp of toch de Beerschot?
2: Ik heb jaren atletiek gedaan voor Beerschot, dus ik moet jammer genoeg voor Beerschot gaan kiezen.
3: Jammer genoeg, dat klinkt niet echt overtuigend.
2: Ja, nou ja, daar ligt mijn hart natuurlijk. Hè.
0: Ik snap het.
3: Dan je favoriete Antwerpse woord, wat is dat?
2: Die is weer groen uit.
0: Alsjeblieft?
3: Ja, wat?
2: Hij wilde eigenlijk zeggen dat het weer aan braaf is.
0: Yes. Ook typisch Antwerps.
3: Dan, hoeveel tijd sta je jaarlijks in de file op de Antwerpse ring?
2: Daarna nooit, want ik raal altijd een andere kant op.
3: Ah, de echte slimmerik.
0: Mooi.
3: En dan de laatste, wat is je favoriete club?
2: De Ochtendclub.
0: Heel goed. Super. Dennis, wat is de voorwaarde voor morgen? Welke voorwaarden moet de luisteraar van morgen aan voldoen?
2: Iemand agere in Italiaans eet, want ik bij voorkeur spaghetti en pizza.
0: Dus je graag van de Italiaanse keuken geniet. Dat is oké, super. Ja, Dennis, dankjewel en nogmaals keihard welkom in de Ochtendclub. Heel fijn dat je erbij bent.
2: Super, merci, jongen.
0: Fijne werkdag, salut Dennis.
2: Tadaa.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
0: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb
4: het voor. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Dit is Top!
9: Het is 7 uur, goedemorgen. Dit zijn de top headlines.
10: Met Nico Bosteels. Goedemorgen Nico.
11: Een goedemorgen. Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,5. In januari was dat nog rond de €0,75. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
12: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
11: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de achtste finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en opnieuw kans op buien

0: Screamin' Shout, Will.i.am en Britney Spears. Een hele goede morgen.
1: De Roddelrecherche.
0: Ja, het is dinsdagochtend en Louis, jij hebt een diploma journalistiek.
2: Dat klopt inderdaad.
0: Dus dachten we, weet je wat, laat ons dat eens laten renderen. En jij mag dus elke week op zoek naar de waarheid in de roddelliteratuur.
2: Ja, ik dacht, wat zijn de meest interessante onderwerpen of waar vind je de meest interessante onderwerpen? Dat blijkt inderdaad meestal de roddelboekjes te zijn, want die openen soms met titels waarvan je denkt, wat is dat allemaal? Zo zie ik vandaag een titel op de Primo.
0: Oh.
2: Gelukkig was het geen hartinfarct.
0: Ja.
2: Ja, dan heb je meteen mijn aandacht.
0: Ja, ik had een griepje. Gelukkig was het geen hartinfarct.
2: Ja, maar dat zijn zo van die dingen waarvan we heel graag willen weten. Is dat echt zo of is dat niet zo?
0: En dat zoek jij dus uit.
2: En dat zoek ik dus uit, inderdaad. Okay. En ik heb vandaag iets hier staan dat voor jou waarschijnlijk als schokkend zal overkomen.

0: Oei.
1: Ja, ik denk echt dat je er niet goed van gaat zijn.
0: Moet ik mij zorgen maken?
1: Dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Dit is...
0: Gelukkig was het geen hartinfarct.

0: De Roddelrecherche. Elke week ga ik op zoek naar enkele interessante artikels uit de roddelboekjes.
1: Mai.
0: Artikels die de moeite waard zijn om eventjes te gaan kijken of ze wel waar zijn of niet.
1: Ja.
0: Ik heb enkele kanshebbers mee. Zo zie ik dat bijvoorbeeld Ingeborg op de voorpagina van de story staat. Er staat daarbij, ik ben nog altijd een groot kind.
1: Oei.
0: Interessant, maar dan denk ik gewoon eventjes opzoeken hoe groot ze is. En dan is dat ook weer helemaal weerlegd.
1: En?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ah, ja.
0: Sorry, ik heb dat niet gevonden. Maar
1: ja.
0: Ik dacht, dat is de moeite niet waard om op te zoeken. Nee, dat is te simpel.
1: Ja, ja.
0: Dan zie ik ook staan in TV-familie Vlaamse invasie op de Nederlandse TV. Wat moeten we met die Belgen?
1: Ja, met Erik van Looy, Gert Verhulst, James
0: voilà.
1: Cook. Ze komen er allemaal pas.
0: Inderdaad. Dus dan zou ik eventueel kunnen opzoeken. Ja, wat kan ik misschien gewoon bij enkele Nederlanders vragen. Wat vind je van die Belgen op TV? Op TV, amai.
1: Je begint al te praten, lijkt net al anders.
0: Maar dat legt me een klein beetje te veel werk. Zo naar Nederland gaan en zo. Dus heb ik iets anders gevonden vandaag op de cover van De Dag Allemaal. En dat zal denk ik voor jou schokkend nieuws zijn. Ik zie dat bepaalde opnames stilgelegd zijn na een haatstorm. En het zijn de opnames van The Real Housewives of Antwerp.
1: Nee. Oh nee.
0: Ik weet het, jij bent grote fan.
1: Ja. Goh. Ik vind het een goed programma, om mij nu een grote fan van
0: je bent grote fan.
1: Oké, ik ben grote fan, ja.
0: Maar het gaat blijkbaar over housewife Melissa.
1: Oh, dat is, ja.
0: Ze zegt daarbij, ze willen mijn relatie met Ludo kapot.
1: En daardoor zijn die opnames stilgelegd.
0: Blijkbaar wel, dat staat toch op de cover vandaag allemaal. Ik heb het nog niet volledig gelezen in dat artikel, maar ik denk toch op zijn minst dat het onderzoeken waard is.
1: Start. Ik moet dat

0: jij dropt hier even een bommeke, vent.
1: Ja, ik zag even paniek in je ogen.
0: Maar even paniek, jong. In mijn leven had geen zin meer.
1: Ja, het gaat over de cover van Dag Allemaal. Daarin staat te lezen dat de opnames stilgelegd waren van The Real Housewives of Antwerp. Het heeft te maken met housewife Melissa.
0: Allemaal op mijn nuchter maag. Sorry, maar...
1: Ja. Maar ik ben eventjes dieper in het artikel gaan lezen. Ja. En daarbij gaat het blijkbaar over enkele dagen waarbij Melissa niet was komen opdagen.
0: Ah, dus de opnames zijn wel gewoon hervat dan? Of?
1: De opnames zouden wel hervat zijn.
0: Oké. Okay.
1: Maar er zou nog altijd ergens een haar in de boter zitten.
0: Ja.
1: En een van de... Ja, moet je het zeggen? Het andere kamp van Melissa is het kamp van Amy.
0: Sorry. Ja, tuurlijk. Ja.
1: Het zou blijkbaar alleen niet goed boteren tussen die
0: twee. Ah, maar ik weet wat dat... Ik ken Amy, die is hier al eens langs geweest.
1: Ja.
0: En ik had daar een goede vibe mee.
1: Ah, kijk. Ja. Misschien dus, zullen we haar eens contacteren.
0: Ik heb haar een nummer, dus als je wilt, geef ik hem je door.
1: Graag. En dan kunnen we eventjes gaan uitzoeken wat daar allemaal is gebeurd.
0: Wij zijn toch een team, hè, wij.
1: Amai.
2: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you
3: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
4: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: we hebben het al veel gezegd, maar ik ga het toch nog eens doen.
1: Top check-in.
0: Want ook deze week maak je weer kans op €2.500 reisbudget als je een boarding pass kunt bemachtigen tijdens die check-in momenten van Top Check-in. Ook straks komt er weer zo eentje aan trouwens. Dus als je nog geen boarding pass hebt verzilverd deze week, dan is het misschien wel straks jouw moment.
2: Ik heb ook eventjes zitten nadenken. Ik weet het, dat is misschien niet zo heel bijzonder.
0: Jawel. Jawel.
2: Maar ik dacht, we hebben al een goede naam voor ons reisbureau. Dat heet Top Check-in.
0: Ja.
2: Heel leuk allemaal. Maar ik ben nog op zoek naar een goede naam voor de vluchtorganisatie. Zoals je Jetair hebt of zo. Of iets van vroeger. Dat is van vroeger zeker Jetair.
0: Ja, dat is TUI nu.
2: Ja, of Brussels Airlines of zoiets. Ik dacht, we hebben nog een goede naam nodig. Dus dacht ik, wat kunnen we met onze namen als vluchtorganisatie maken? Dus dan dacht ik bijvoorbeeld aan Louis Bernard. Met de R van de R.
0: Ja, ah, ja, ja, ja, goed verlonden, onder.
2: Maar de beste vond ik toch gewoon Brianair.
0: Brianair!
2: Heerlijk. Je naam is ervoor gemaakt, Brian. Ja.
0: Brianair, ja, kijk. Met mij ben je zeker dat je van de grond gaat. Dat is het.
3: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching, Corendon. Let's go.

0: Vandaag dus weer een nieuwe kans om een boarding pass te verzilveren. En met die boarding passes maak je kans op €2.500 in de finale van Top Check-in. Nu vrijdag.
1: Ondertussen onderweg 4 files waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313, 25 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Leuven op de E314, ook 25 minuten tussen Aarschot en Herent. Op de binnenring rond Brussel dan, 25 minuten tussen Expo en Machelen. En tot slot richting Brussel op de E19 verlies je een kwartier tussen Zemst en Machelen.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja! Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
10: Ja!
9: Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
12: wow.
11: Van Vibra.
13: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
14: Ja, ja.
13: En zaterdag scouts weekend.
7: Komt goed.
11: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
13: wow.
11: Van Vibra.
15: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
16: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: 7 over half 8. Don't let me down, down, down. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Ik hoop dat jij ons ook niet gaat downlaten wat betreft het weer, of hoe moet ik het zien?
1: Zeker niet, hè. Ah. Zomer op de weerkaarten vandaag, met heel veel zonneschijn. En bij die zon horen straks ook zomerse temperaturen, 25 tot 26 graden. Ja, we leven vandaag serieus boven onze stand. Later vanmiddag arriveren aan zee en vanuit Frankrijk wel meer wolken. En die wolken die breiden zich uit over de rest van het land. En tegen vanavond kan er uit die bewolking ook wat regen vallen, eventueel zelfs kans op een onweerachtige bui, vooral in het centrum en in de provincie Limburg.
2: Ja, ik had ook al eventjes gekeken naar morgen en ik heb zo het gevoel voor morgen dat we serieus onder onze stand gaan leven.
1: Nee, eigenlijk niet. Morgen leven we perfect normaal met 19 tot 20 graden. Dat zijn de normale waarden voor september. Maar ja, het klopt, hè, Louis. We komen in een totaal andere luchtsoort terecht. Het wordt een pak frisser, geen 5, 26 graden meer, maar dus nog 19, misschien nog net in de provincie Limburg 20. En het weerbeeld, boah, daar valt niet echt over te klagen. Naast zon en wolken is er wel kans op een bui, maar het is toch meestal droog. En dat lichtwisselvallige, dat nemen we mee naar donderdag en vrijdag. Afgezien van een bui is het droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen zo altijd in de buurt tussen 19 en 21 graden.
0: Eigenlijk geen reden tot klagen, toch?
1: Nee, absoluut niet. En ook verderop, ik heb al eens gekeken naar volgende week. Het ziet er eigenlijk allemaal best goed uit met temperaturen boven 20 graden en toch regelmatig zon.
0: Goed om weten. Erwin, dankjewel en graag tot morgen.
1: Dag.

0: nieuws over ons kijkgedrag en dan gaat het over televisie kijken. En misschien al eventjes een klein onderzoekje vooraf. Hoe kijk jij op dit moment, of liever in de avond, naar de televisie? Is dat met een soort abonnement of is dat met iets anders? Laat het gewoon eventjes weten in onze Top Radio BE-app.
1: Dit is Top.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
5: Sta je nu weer in de file? En ben je hier weer te pletter aan het ergeren?
6: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top

0: We zijn wel eerst benieuwd hoe jij televisie kijkt.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
0: Heel wat luisteraars hebben al laten weten hoe ze kijken. Nancy die kijkt altijd Netflix. Diego die kijkt gewoon geen televisie. En Jasmin die doet het altijd met apps. Brian, hoe gaat dat bij jou?
2: Ik doe dat ook met apps. Ik heb echt zo bijna elke streamingdienst die je maar kan hebben. Ik heb Prime, ik heb Disney Plus, ik heb Netflix, ik heb streams. Ik vind dat veel gemakkelijker.
0: Maar je hebt geen IPTV?
2: Nee. Wat is dat?
0: Ja, vandaag lees ik in de krant blijkbaar 1 op de 8 Belgische gezinnen die kijken tv via een illegaal abonnement. En dat is dan zo'n IPTV-dienst. Het zou een soort internetprotocol televisie zijn, waarbij je meer dan 1000 zenders kan ontvangen. Ook een Netflix-abonnement hebt, Amazon Prime, weet ik wat nog allemaal. En allemaal voor een heel goedkope prijs ook.
2: Amai. Crazy. Ja. Ik zag hier een berichtje binnenkomen van een luisteraar die zegt, ja, wij kijken inderdaad via illegale IPTV. Die betalen €70 voor een heel jaar.
0: Dat is inderdaad geen geld, maar je moet misschien ook wel een klein beetje opletten, want wat staat er nog in dat artikel? Je riskeert blijkbaar een schadevergoeding die je moet betalen als gebruiker als je betrapt wordt op het kijken via IPTV's. Dat mag niet, dat is illegaal. Maar goed, het gerecht zit vooral achter de aanbieders van die illegale televisiediensten. Dus ik denk wel, eerlijk gezegd, dat je als kijker redelijk safe zit.
2: Oké, ben eigenlijk benieuwd. Ben jij ook zo iemand die kijkt via die IPTV? En durf je daarvoor uitkomen? Jij sloeber.
0: We gaan het niet zeggen, we gaan het anoniem doen.
2: Helemaal anoniem, maak je geen zorgen. Kom maar door.

0: 1 op 8 Belgische gezinnen kijken blijkbaar tv via een illegaal abonnement. Dan gaat het over de zogenaamde IPTV-diensten, waarbij je vaak duizenden zenders kan bekijken en ook nog een Netflix en Amazon Prime abonnement hebt. En blijkbaar zijn er ook heel wat luisteraars die zo'n abonnement hebben, lees ik hier. IPTV is top. Ja, je betaalt gewoon één keer en dan heb je het levenslang. Of hier iemand die €70 per jaar betaalt, dat is toch bijna onmogelijk, dat is geen geld.
1: Dat is echt crazy. Ja, misschien moet ik dan toch ook een keer onderzoeken of zo. Ik weet het niet.
0: Ja, het is wel illegaal, dat moet ik er dan nog steeds bij vertellen. Ja. Het is illegaal, het mag niet.
1: Goed, ja, vloeken in de kerk mag ook niet.
0: Nee,
1: het is toch.
0: Nee, dat is waar. Dat
1: ik zag Jochen een bericht sturen, vond ik eigenlijk ook wel grappig. Ik kijk vooral met mijn ogen open naar tv en dan vooral naar dat wat mijn vriendin kijkt.
0: Ah, maar dat ken ik ook, ja. Ja.
1: En hoop ik voor u dat ze nu niet aan het luisteren is.
0: Oei, oei, oei. Dan misschien nog afsluiten met iemand die vraagt waar je dat kan vinden om zo televisie te kijken. Hij vraagt het niet voor zichzelf, hij vraagt het voor een vriend.
1: Ja, ja.
0: Nee, er is geen vriend, jong.
1: Sloeber.

0: mijn eigen zaak starten. Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Dit is Top.
4: Het is 8 uur. Goedemorgen. Dit zijn de top headlines. Met Nico Bosteels. Goedemorgen, Nico.
5: Een goedemorgen. Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
6: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minnelijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
5: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
7: Om je een idee te geven, een doorsneetank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand.

0: uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de achtste finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys en de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden en dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
1: Op dit moment 6 plaatsen waar je meer dan 20 minuten verliest. Op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Expo en Vilvoorde. Richting Brussel op de E40 vanuit Gent een half uur tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Op de E19 20 minuten aanschuiven tussen Zemst en Machelen. Richting Antwerpen op de E313 25 minuten tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de E17 verlies je 20 minuten tussen Gent-Brugge en Beervelde. Komt daar door een ongeval. En tenslotte richting Leuven op de E314 ook 20 minuten aanschuiven tussen Aarschot en Wilsele.
2: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
1: We hebben een belangrijk bericht voor wie nog geen boardingpass heeft voor onze Top Check-in.
3: Nou, zometeen naar Last Frequencies en zijn Live It All. Goedemorgen. Top.

0: eerste zin van dit nummer is Come on, come on, turn the radio on.
1: Redelijk belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk. En zeker nu. En ik zou daar nog aan willen toevoegen. Take the Top Radio BE app with you.
1: Dat is de tweede zin in het nummer, ja. Trouwens. Top
0: check-in. Niet geheel onbelangrijk, want het is weer van dat. We gaan weer top check-innen of zoiets. Want je hebt nog altijd zo'n boarding pass nodig als je wilt kans maken op €2.500 reisbudget. Enkel met zo'n boarding pass en vooral met dat unieke stoelnummer op die boarding pass maak je kans op die prachtige prijs.
2: Attentie, alle topluisteraars. De top check-in is nu geopend.
1: En nu is het dus zover. Onze top check-in is helemaal open. Als jij nog geen boarding pass hebt, dan is het nu het moment om daar verandering in te brengen. Je kan gewoon surfen naar topradio.be of de Topradio B-app openen. En heel eventjes jou inchecken door je gegevens in te vullen. En op die manier jouw eigen persoonlijke boarding pass te bemachtigen. Die misschien wel recht geeft op €2.500 reisbudget.
3: Dit is top.

0: Topcheck-in die staat nog altijd open. Dus stel je hebt nog geen boardingpass kunnen bemachtigen, dan doe je dat snel nog via topradio.be of de topradio.be-app.
1: Topcheck-in. Ik ben ondertussen ook een beetje aan het scrollen op de site van Corendon om een beetje inspiratie op te doen. Ja, wat kan je allemaal doen met dat reisbudget? Ik zie bijvoorbeeld een reisje naar Rodos staan.
0: Hè? Maar voor €2.500 naar Rodos?
1: Dat behoort tot de mogelijkheden, Brian.
0: Dat is stevige reis, denk ik.
1: Ik ben zeker ook dat je met die 2.500 daar iets heel leuks kan doen.
0: Dacht ik, ja. Tom, goedemorgen.
2: Hallo Brian en Louis, goedemorgen.
0: Hey, jij woont en werkt op Rodos, dus eigenlijk ben jij de man die ons kan vertellen waarom we met die €2.500 reisbudget richting Rodos moeten trekken, toch?
2: Ja, er is van alles te beleven. Het is het perfecte eiland, wel qua zon, qua strand, qua cultuur, qua geschiedenis. Dus er is vooral wat wils. Ik geloof dat dat een van de redenen is waarom Rodos zou moeten worden bezocht.
1: Wat moeten we bijvoorbeeld echt gezien hebben op het eiland?
2: Ik vind sowieso de oude stad, de middeleeuwse stad. Rodos is absoluut de aanrader. Maar ik vind zelf naast dat de kleine lokale dorpjes in het binnenland zijn, vind ik dan persoonlijk heel charmant en heel authentiek nog altijd.
0: Alright, ik ben zelf nogal van de Bourgondische levensstijl, Tom. Dat mag je van mij gerust weten. Maar dat is zo.
1: Dat is waar, dat is zeker waar. Ja. Voilà.
0: Dus dan vraag ik mij af, wat moeten we zeker geproefd hebben op Rodos?
2: Ja, de klassiekers zijn natuurlijk de moussaka en de tzatziki, de Griekse salade. Maar de stoofpotjes van de jajades, van de oma's, dat zijn, vind ik dan misschien nog wel de meest aan te raden gerechten. Ja, die je niet zomaar in elke taverne als standaard vindt.
0: Ik krijg er honger van.
1: Ik zie gewoon de kwijl uit zijn mond lopen.
2: Denk aan de Belgische stoofvlees, maar dan op Griekse wijze. En in plaats van donker Belgisch bier met Griekse rode wijn.
1: Tom, ik denk dat je nu gaat moeten stoppen, want anders gaat het niet oké worden voor Brian.
0: Rap mij op!
1: Nog één iets wat ik ook nog eventjes wil checken. Wordt daar echt zoveel de sirtaki gedanst?
2: Wel, ik kan dat wel bevestigen, ja.
0: Oh, echt?
2: Niet alleen de sirtaki, maar er zijn, zeker tijdens de zomer, zijn er elke week wel ergens in de dorpjes de lokale feesten, noem het de Griekse kermis, zeg maar. En daar wordt dan inderdaad de typische Griekse muziek gespeeld en dan dansen de Grieken tot een gat in de nacht. Ik heb veel geleerd, tot en met de taal, maar de Griekse dansen, dan laat ik wel aan mij voorbij gaan.
0: Tom, spreek je dan ook vlot Grieks?
2: Ja, ik word intussen aanzien als een local, zeg maar. En heel veel mensen denken dat ik een Griek ben die in België is opgegroeid. Maar,
0: kan je dan eens zeggen, de ochtendclub is de plezantste club, maar dan in het Grieks?
2: To club, to proi in het opio rail club. We've lost
0: dancing. Ik heb er geen fluit van verstaan, maar ik geloof het. Merci, Tom.
2: Oké.

what comes next will be marvelous.

0: Last call. Claim nu je boarding pass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck-in.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor 649 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja, maar ja, maar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Is het zover?
1: Ja, ja, hij is dicht. Wacht, hè. Voilà, nu.
0: Sorry. Ja. Ja, de check-in is officieel dicht gegaan. Dus je bent te laat om een boardingpass te bemachtigen. Maar geen nood. Ik heb wel gezien dat check-in later vandaag wel nog zal opengaan. Na 9 uur bijvoorbeeld bij Alexander Balkens. Dan maak je gewoon opnieuw kans op je eigen persoonlijke boardingpass. En op die manier op €2.500 reisbudget.
1: En dan zeg je...
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching!

0: Op dit moment 7 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E17, dik half uur vertraging tussen Gentbrugge en Beervelde. Komt door een ongeval daar. Verder richting Antwerpen op de E313, 25 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 een kwartier tussen Boom en Wilrijk. Op de binnenring rond Brussel dan een half uur tussen Expo en Vilvoorde. Op de buitenring rond Brussel ook een kwartier extra vanaf Waterloo Center. Richting Brussel dan op de E19, een half uur tussen Zemst en Machelen. En tot slot richting Gent op de E17 verlies je ook 25 minuten tussen Kruis-Zuidhem en De Pinte, komt daar door een ongeval.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: If you got a problem.
12: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
13: Zie het.
14: Grootser!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Er zijn al heel veel websites op het internet, maar toch zijn er nog enkele die ontbreken.
1: De Missing Link.
2: Ja, en dat is dan de Missing Link. Er was luisteraar...
0: Bram was het.
2: Bram, ja, mijn excuses. Bram, Bart, het ligt dicht bij elkaar. Ik ging Bart zeggen. Maar het is dus luisteraar Bram die zei... Weet je wat, jongens? Waarom is het geen goed idee om een online rage room te maken? Want wij gaan dus op zoek inderdaad naar die Missing Link. En dan zoek jij, of dan probeer jij dat gat... in dat internet op te lossen, eigenlijk. Zo.
0: Dat klopt. Ik heb mij gisteren gewoon een kwartiertje achter mijn computer gezet. Ja, en met Kelly AI heb ik gewoon zelf een website gemaakt. Ik zei, ik wil graag een online rage room waarbij het mogelijk is om dingen kapot te maken.
2: Ah, ideaal.
0: Ja, ik dacht, dat lucht op. Dingen kapot maken, dat is toch zo het eerste waar je aan denkt, ja, aan een rage room.
2: Zeer zeker.
0: Dus dat moet zeker in onze rage room van de ochtendclub. Ik heb al een eerste versie kunnen maken ook. En daarbij kan je kiezen waar je iets wil kapot maken. De keuken, de living, de badkamer. En dan kan je ook kiezen welk gereedschap je wil.
2: Ah, ja.
0: Een baseballknuppel, een hamer, een koevoet. En dan kan je gewoon volledig je gang gaan en dingen kapot maken.
2: Dat wil ik dan straks wel eens testen.
0: Of zeker doen. Het kan, ik heb het al eventjes getest. Het lukt, ja? Echt op. Ja, het is echt waar. Het is iets...

0: dat is... Dat is nog wel iets, hè, die rage room.
1: Dat ligt op, hè.
0: Ja, eigenlijk wel. Ah, kijk. Ja, ik vind die... als ik nu eerlijk toe, ik vind dat geluid wel een beetje raar. Zo.
1: Als je dingen kapot maakt.
0: Ja.
1: Als het kapot Allee. Is.
0: Ja, voilà. Zie je?
1: Ja, ik snap het. Maar dat kan veranderd worden, hè. Dat is geen probleem. Ja, ik ga even ik ga een paar aanpassingen maken en zo meteen kom ik met een ander geluidje.
0: Oké. Okay.

0: het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar, na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Weer een prijzensteken of een plong vervang. Zahey.
6: Kom bij Co-Warm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
5: Machtig, bij meneer Pastoor.
6: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.

0: Ik zag Frederik al een bericht insturen via de Top Radio BE app, Lobby.
1: De Missing Link.
0: Want ja, we zijn natuurlijk bezig met die online Rage Room van de Ochtendclub. Dat is echt zo'n gat in het internet dat we heel graag willen invullen. Daar ben jij volle bak mee bezig.
2: Klopt, inderdaad. We zijn onze eigen website aan het maken. Heel simpel.
0: Heel leuk. En ik zag Frederik een bericht sturen. Kan je de Top Radio Studio als een locatie toevoegen? Dan kan je die online vernielen in de Rage Room.
2: Dat is misschien wel een leuk idee. Dus Frederik, ik ga dat proberen om er gewoon nog aan toe te voegen.
0: Ja, eerst mijn suggestie. Heb ik daarnet gegeven. Als je klikt om iets kapot te maken, een bord of zo, en je klopt daarop met de hamer, dan klonk dat nogal vreemd. Heb je dat al kunnen aanpassen?
2: Ja, ik heb een klein beetje aangepast via Macally AI. En ondertussen is de website aangepast. Zou het moeten een beter lawaaitje hebben?
0: Ja.
2: Ik kies eventjes de keuken en de hamer als gereedschap.
0: Ja.
2: En dan zou het zo moeten klinken.
0: Oh, klinkeling. Ah ja. Dat is al een beetje beter.
2: Het is meer zo van, het is kapot.
0: Maar het breekt niet. Het is al zo, alsof je punten erbij... Rustig, stop. Het is alsof je zo...
2: Sorry.
0: Alsof je punten pakt en niet per se alsof het breekt. Zo.
2: Maar het is ook met punten. Hè. Hoe sneller je alles kapot kan maken, hoe beter.
0: Ja, dat was mij nog niet helemaal duidelijk. Ik zag ook een bericht van iemand, Lauren, denk ik dat het was. Die zegt, goedemorgen, waar vind ik die Rage Room? Kunnen wij die ook eens testen?
2: Dat is een goede opmerking. Ik ga er gewoon voor zorgen dat die tegen morgen ergens online te vinden is. Dat je die eventjes kan uittesten via topradio.be.
0: Okay.
2: En dan komt dat wel in orde.
0: Dus morgen een update in.

0: Sorry, ik kan me niet laten om mee te doen met die Keigo en Paul McCartney en al.
1: De oe-oe?
0: Ja, of... zowel Michael Jackson. Sorry, ik vind dat altijd.
2: Ja.
0: Och, waarom maak ik mij nu ook weer zo onsterfelijk belachelijk?
1: Vlak vragen mij elke dag opnieuw af, joh.
3: Morgen in de ochtendclub.
0: Ja, morgenochtend zoeken we weer een nieuw clublid. Voegen we weer iemand nieuw toe. Rond 7:15 is dat. En vanmorgen was dat iemand uit Antwerpen met een sappig Antwerps accent. Dat was de voorwaarde. Dennis, liever uit Blaschaten, die voldeed daaraan. En hij heeft beslist dat we morgen op zoek moeten naar iemand die houdt van de Italiaanse keuken.
1: Is dat dan iemand, de Italiaanse Donald Muilen, zo'n beetje, de Italiaanse keuken?
0: Nee, tuurlijk niet. Gewoon iemand die houdt van pizza, pasta.
1: Ah, die Italiaanse keuken. Ja, ik ben fan. Ik mag erbij dan ook?
0: Ja, maar jij bent al lid. Jij bent voorzitter. Dus dat is moeilijk. Ben jij zo iemand, laat het weten, dan voegen we je morgen toe in de keuken.
1: Welkom in de keuken, jong.
0: Straks iets meer kwaliteit met Alexander Balk.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Dit is Stop!
4: De voormiddag klinkt zometeen nog beter met Ava Max. Het is 9 uur, Nico Bosteels.
5: Goedemorgen. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de storing, maar sabotage lijkt dus volgens spoorbeheerder ProRail waarschijnlijk. Want op meerdere plaatsen zijn verdachte dingen gevonden. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte dat meldpunt begin dit jaar op.
6: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Eigenlijk, iemand met kanker die heeft een heel risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
5: Wellicht zijn er nog veel meer van zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er daar te veel binnenkomen. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd vanop de basis in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Die satellieten moeten onder meer helpen om natuurfenomenen te onderzoeken, betere voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te krijgen over de gevolgen van de klimaatverandering. De missie kleurt ook Belgisch, zo werkte ons land mee aan die satellieten en aan de lancering en zullen onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik de gegevens mee verwerken. Veel zon vandaag, maximaal tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser dan, nog zo'n 18 graden en dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt, wel meestal droog, bij opnieuw 18 graden.
4: Het is 8:55 en ik heb nog 5 plekken waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E17 richting Antwerpen. Een half uur extra tussen Kruishoutem en De Pinte. En verder ook nog 25 minuten erbij tussen Gentbrugge en Beervelde. Binnenring rond Brussel dan ook een half uur extra tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Op de E313 van Lummen naar Antwerpen 20 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En tot slot ook 20 erbij op de E19 van Mechelen naar Brussel tussen Zemst en Machelen. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat dus voor minder dan een kwartier.
3: Dit is Stop! Alexander Balkens.
4: Werkdag 1 van de 5 is al afgevinkt. Tijd om nummer 2 in gang te duwen met muziek van Ava Max. Dit is Kings and Queens. Stop.

0: vandaag 26 graden, of zoals weerman Erwin zegt.
1: We leven vandaag serieus boven onze stand.
0: En Another N54 Ultra, die doen daar toch nog een paar graden bij met deze Talk to You. Ik was gistermiddag onderweg naar huis en ik heb voor het eerst een potentiële generatiekloof gevoeld. Want ik heb op de autosnelweg iets gezien waarvan ik dacht, dat doen we nu toch al lang niet meer. Ik ga je zo meteen vertellen waar ik het over heb en dan mag jij mij in de Top Radio B.

0: vandaag weer volop zomer. Of zoals weerman Erwin vanochtend vertelde bij Brian en Louis in de ochtendclub.
1: We leven vandaag serieus boven onze stand.
0: Emanuela uit Loreningen laat al weten in de Topradio BE-app dat het momenteel al 26 graden is in Spanje en het wordt daar nog warmer. En wij gaan vandaag richting 26 graden hier bij ons. Dat wordt voor ons het warmste moment van de dag en dat is eigenlijk al genoeg. Nog even terug naar gisterenmiddag. Ik was onderweg naar huis en ik reed op de autosnelweg achter een gigantisch grote vrachtwagen. En het viel mij op dat daar een telefoonnummer op stond. Het was op zich wel logisch en handig voor als je snel info wil over dat bedrijf. Daar stond ook een e-mailadres op voor alle fanmail en andere klachten die wel wat langer kunnen blijven liggen. Maar daar stond ook een faxnummer op en ik dacht, maar dat doen we nu toch al lang niet meer. Enfin, bij Top in elk geval niet. We sturen ook geen mails meer naar elkaar, want we hebben sinds kort een eigen Top Messenger om berichten te sturen naar de collega's. Heel handig, maar faxen, dat is nu toch echt iets van nog langer geleden. Dus zijn er sectoren waarin dat nog gebeurt? Ik neem graag even de proef op de som. Fax jij soms nog op je werk? Laat maar weten in de Top Radio BE-app. Ik ben oprecht heel benieuwd.

0: Shit Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
12: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
15: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
16: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?

0: altijd in voor een grapje, deze DJ-licious. I miss this magic with you. Maar op het moment dat hij aan de set moet beginnen, is het wel volle focus. Je moet maar eens op zijn socials gaan kijken. Dan ga je meteen begrijpen wat ik bedoel. Nu vooral richting onze Topradio BE-app. Want faxen, doen we dat nog of doen we dat al lang niet meer? Ik dacht zelf van niet, tot ik gisteren een relatief nieuwe vrachtwagen op de autosnelweg zag rijden, waar dus nog een faxnummer op stond. En Philippe uit Geel die zegt, ja, het zou kunnen dat dat faxnummer er inderdaad nog op stond, van toen dat wel nog vaak gebruikt wordt. Maar ik zeg het, Philippe, het zag er echt een vrij nieuwe vrachtwagen uit. Zag ik ook nog een berichtje van Bram binnenkomen. Bram die zei, je reed waarschijnlijk achter mij, want ja, op mijn vrachtwagen staat er inderdaad nog een faxnummer. En dan was er ook nog Patrick, die heeft een audioberichtje gestuurd.
1: Wij hebben een moderne fax op het werk. We faxen nog documenten door, maar het komt wel terecht in de e-mailbox van de collega.
0: Als ik het goed kan inschatten, wordt het volgens mij niet echt meer gedaan. Er bestaan ondertussen gewoon modernere manieren om met elkaar te communiceren. Denk ik dan, een mailtje, een WhatsAppje of een telefoontje, misschien net allemaal wat handig.

0: gisteren eigenlijk wel best onder de indruk van alle positieve reacties die binnenkwamen in de Top Radio BE-app over de nieuwe track in Hit of Shit. Dat is de nieuwste van Ave, een Italiaans producers- en DJ-duo All Night. Na 10 uur mag je er sowieso weer je mening over geven in Hit of Shit. Ondertussen is het bijna 9:30 en ik heb voor jou nog 3 plekken waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de binnenring rond Brussel, 25 minuten extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op de E313 van Lummen naar Antwerpen ook 20 erbij tussen Massenhoven en Wommelgem. En tot slot een kwartier extra op de E19 van Mechelen naar Brussel tussen Zemst en Machelen. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan een kwartier.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
2: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
1: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
8: Knakvoetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via knakvoetbal.vlaanderen.

temperaturen tot 26 graden zou je het misschien niet zeggen, maar we zijn stilaan aan het uitbollen. De laatste zomerfestivals komen er dit en volgend weekend aan. Op Ibiza gaan ze nog iets langer door tot ergens midden oktober. En zometeen heb ik de man die daaraan bijdraagt. Je krijgt Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Repeat it. En dit is Hume nog. Goosebumps.

0: Intertires, jouw bandenspecialist voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
1: Hallo met Atilex.
2: Ik ben op zoek naar een kabel.
1: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
2: Nu ben ik de draad kwijt.
1: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
3: Hey, professional.
4: Ja?
3: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
4: Wauw, dat is goed nieuws.
3: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
5: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie, hè?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
3: De BTW-cadeau bij Santens, nog tot het einde van deze maand.
8: Een opmerkelijk fenomeen in Vlaanderen. De laatste maanden sluiten meer en meer apothekers, dokters en specialisten hun deuren. Blijkbaar heeft de bevolking een betere manier gevonden om zich op een eenvoudige manier snel beter te voelen.

Gisteren speelde luisteraar Patricia uit Stabroek in Vollenbak voor €150 aan tankbudget. Ze kon uiteindelijk maar 3 vragen juist beantwoorden, waardoor er €50 bijgaat in onze pot. Vanavond speel je bij Bram en Thibaut, dus voor €200 aan tankbudget. En je weet wat je moet doen, de actualiteit goed volgen, zodat dat helemaal in orde komt.

Marit uit Estelberg vraagt in het Top Radio BE-app of de Top Check-in nog eens open gaat en wanneer dat dan precies zal zijn. Dat laatste, Brit, kan ik nog niet verklappen, maar het gaat sowieso voor 11 uur nog eens gebeuren bij mij.

0: En, hoe was Thailand?
1: Oh, echt zalig. Veel gezien.
0: Ja? Zijden de olifanten in Kuiburi National Park in het wild gaan kijken?
1: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
0: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
1: Ook gemist.
0: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
1: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
0: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
6: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
10: Goedemorgen.
11: Dit is Stop.
12: Als je nog geen boardingpass hebt, dan blijf je maar best even luisteren. Zometeen. Het is 10 uur, Nico Bosteels.
13: Niets of met vertraging door een storing op 13 plaatsen centraal in het land. De Nederlandse spoorwegen spreken over sabotage. Kieran Hofker.
14: ProRail geeft inderdaad aan dat op meerdere plekken in het spoor materialen zijn gevonden die daar bewust lijken te zijn neergelegd, waardoor de storingen zijn ontstaan. Dus dat betekent dat heel veel reizigers helaas niet de trein kunnen pakken die ze normaal pakken. ProRail werkt heel hard om de materialen op te ruimen en de situatie veilig te maken. Zodra dat is, kunnen wij de treindienst weer op gaan storten.
13: Het zou gaan om buizen die vastgemaakt zijn aan de sporen. En daardoor gaan op veel plaatsen ook slagbomen aan overwegen dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag daar in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte het meldpunt begin dit jaar op.
15: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Eigenlijk, iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
13: En wellicht zijn er nog veel meer zulke verhalen. Want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel binnenkomen. En het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte. Het geeft weinig details over welke dat zijn, maar het vindt het belangrijk dat hun mensen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders, zeggen ze. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben ook al bijvoorbeeld lasersystemen om anderen te hinderen. Veel zon tot 28 graden, na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en het is ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
12: Het is 2:10 en ik heb 1 plek waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E17 van Kortrijk naar Gent. Je moet daar 20 minuten bij tellen tussen Deinze en Zwijnaarden. Dat komt daar door een ongeval. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat dus voor minder dan dat kwartier.
11: Dit is Top! Alexander Balkens.
12: Een van de meest bijzondere optredens die ik deze zomer gezien heb, was toch dat van Cat de Luna. Je hoort ze zo. En ook de Top Check-in gaat nog eens open.

0: vrouw die voor een van de meest bijzondere optredens van mijn zomer gezorgd heeft. Get the Luna, Run the Show komt eraan. In de Topradio BE-app nu vooral heel veel vragen over onze Top Check-in en wanneer die nog eens open gaat.
1: Top Check-in.
0: Want ja, je hebt een nieuwe boardingpas nodig als je deze week opnieuw kans wil maken op €2.500 aan reisbudget. Als je er nog ergens een in de schuif hebt liggen van vorige week, verbrand die, duw die in je papieren versnipperaar, want je hebt er niets meer aan. Je moet echt een nieuwe boardingpas gaan aanvragen. En als dat nog niet gelukt is een van de voorbije dagen, dan...
2: Attentie, alle topluisteraars. De Top Check-in is nu geopend.
0: Zou dit wel eens het moment zijn waarop dat misschien wel lukt? Want je hebt vanaf nu weer 3 platen de tijd om jouw boardingpass met unieke stoelnummer te claimen. Dat doe je via topradio.be of onze Topradio BE-app. Je klikt daardoor op de Top Check-in is open en je volgt gewoon alle stappen. Doe dat vooral ook heel snel, want na Dua Lipa en Elton John is het alweer voorbij. En dit is de eerste plaat uit de rij. Alesso, One Republic. In your eyes.

0: Last call. Claim nu je boarding pass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck in.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Dat heerlijke sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed hè.
3: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, nee. 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
12: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
15: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Top

0: het je nog niet gelukt is om die boardingpass aan te vragen, dan ben je eraan voor de moeite.
1: Top check-in.
0: Want er zijn 3 platen gepasseerd en dat betekent dat ik de top check-in weer moet sluiten. Ik zie onder andere een berichtje binnenkomen van Dries uit Kontig. Die is al aan het sturen dat hij het net te laat gehoord heeft. Net te laat dus om die boardingpass aan te vragen. Jammer Dries, maar het goede nieuws is wel dat onze top check-in vandaag en de komende dagen nog een paar keer zal opengaan.
2: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching!

0: Reggie en Linda van Milk Inc. staan op vrijdag 25 september op het Curiosity Festival in Wetteren. En je kan daar trouwens nog steeds bij zijn, want organisator Jurgen komt elke avond langs bij Wouter in de partyroom en hij neemt ook tickets mee. Vanavond dus je nieuwe kans op een duo-ticket tussen 6 en 7 bij Wouter. Nu heb ik één plek waar je meer dan een kwartier verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de E17 van Kortrijk naar Gent. Je moet daar een dik half uur bijtellen tussen Deinze en Zwijnaarden. En dat komt daardoor een ongeval.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you
2: got a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon. It's a
4: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

moet het zeggen, zoals het is, ik was gisteren erg verbaasd over de reacties in de Topradio BE-app over het nieuwe van het Italiaanse duo Ave. All Night, zo heet hij, en hij draait deze week mee in Hit of Shit. En de reacties waren dus, ja, bijzonder positief. Ik heb 2 keer shit zien binnenkomen, 2 keer een beetje twijfelgeval. En al de rest stuurde uitsluitend hit door via onze Topradio BE-app. Maar blijft dat ook zo, of wordt je enthousiasme toch wat minder groot naarmate de week vordert? Ik ga hem gewoon nog eens draaien. Dan mag jij mij laten weten wat je erbij voelt. Vind je het hit of toch eerder shit? Stuur maar door in de Topradio.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
4: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
6: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
7: Begint er niet over.
6: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
7: Serieus?
8: Dus niet zoals een interim kantoor.
6: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
10: Ja, vent, ik kijk even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zé, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wie?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
14: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
13: Machtig, bij meneer Pastoor.
14: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
15: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
16: Curiosity.
15: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.

0: hoorde Weerman Erwin vanochtend vertellen dat het volop zomer is vandaag.
1: Everybody had bargain tips.
0: En dat merk ik ook aan alle reacties in de Top Radio BE-app over All Night, de nieuwe van Ave. Want je mocht me in de Top Radio BE-app laten weten wat je ervan vindt in de vorm van een simpele hit of shit.
2: Hit of shit.
0: Steve uit Balen heeft dat gedaan. Dikke hit stuurt hij. Maarten uit Leden zegt ook hit. Lisbeth uit Beringen zegt zeker een hit. Michael uit Oostende zegt ja, zalige lounge hit. Het zal wel zijn, lekker chillen met een cocktail erbij. Dikke, dikke hit voor mij. En ja, balans moet er zijn in het leven. Dan was er ook nog Vanessa uit Temse en zij stuurt shit in de Top Radio BE-app. Maar dus wel overwegend hit op dit moment. Benieuwd of dat zo blijft, want je hoort die All Night van Ave sowieso ook de hele week in Hit of Shit rond 20 voor 11. Jouw mening blijft de komende dagen dus zeker ook welkom in onze Top Radio BE-app.

David Guetta, Bibi Rexha. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik begin al een klein hongertje te krijgen. Toeval of niet, zometeen geven we de officiële aftrap van de lunch. Koen en DJ W zorgen voor de bijpassende muziek tijdens Niets van ze maar dansen. Straks tussen 11 en 1.

0: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajcoup.be. Omoda Jaycoup. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Stop!
7: Allee, we gaan beginnen met goed nieuws. Not. En Nico Bosteels mag het uitleggen. Dag Nico.
8: Goedemorgen. De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. De schatkist haalde al meer dan €100 miljoen extra op aan accijnzen en dat geld wil de MR ons teruggeven. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
9: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle, dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die ze aangeven is, er is geen ruimte om woningen te bouwen, maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
8: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat lokale besturen ze niet willen bouwen. Zij willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En ook het Amerikaanse leger heeft nu wapens in de ruimte. Dat geven ze voor het eerst toe. Welke wapens dat zijn, dat zeggen ze er niet bij. Maar mogelijk is het de bedoeling dat de VS satellieten van andere landen kan uitschakelen. China en Rusland hebben bijvoorbeeld ook al lasers en jammers om rivalen te hinderen in de ruimte. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, het is dan ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
7: En op dit ogenblik sta je aan te schuiven op de E17. Dat is naar Antwerpen tussen Lokeren en Waasmunster. Is een ongeval gebeurd en een tiental minuten. En dan 15 minuten op de E17 in de andere richting tussen Deinze en De Pinte. En een twintigtal minuten bijtellen op de ring van Gent tussen Zelzaten en Merelbeke vanaf Evergem. Op dit ogenblik een twintigtal minuten.
6: Dit is Stop.
10: Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
7: En dansen gaan we doen en dat mag ook een vreugdedansje zijn, want het wordt vandaag een mooie dag. Je voelt het aan alles.

Zit het al bij iemand in zijn hoofd? Vooral dat stukje met deng de deng. Deng de deng. Zou wel eens kunnen dat je er vandaag last van hebt. En last van hebben, dat is positief bij deze Peggy Goo. Dat was Woman, een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend vandaag en we gaan het zo meteen in de zwans van de dag eindelijk oplossen. Hoe zit het nu met de lengte van de penis? Ja, dat is binnenkomen, hè. Meteen over de lengte van de penis beginnen, want alleen moet dat klein zijn, moet dat gemiddeld zijn, moet dat gigantisch zijn. Ik ga zo meteen een poging doen om dat uit te leggen.

0: En dat was The Lionheart. Ik denk dat ik heel veel mensen wel geprikkeld heb, want we gaan dus vandaag beginnen met de Swans van de dag. Doen we elke dag en dan begon ik al over wat het eigenlijk zal gaan. En dat is de grootte van de penis. Als je op dit ogenblik een collega ziet en die wordt een beetje ongemakkelijk en die voelt zich zo'n beetje bekeken. Ja, je weet, het is altijd een onderwerp dat wat gevoelig kan liggen. Maar gelukkig is er dan het nieuwe programma op streams te bekijken met Jolien Roets. We hebben die aan de telefoon gehad een tijdje geleden. En ja, een vrouw die kan dat natuurlijk beter uitleggen, dus eens luisteren.
1: Dus liever groot?
2: Nee, extreem groot ook liever niet, want dan heb ik het gevoel dat je in mijn maag zo bezig bent. Dus
1: misschien niet de plek waar je nee, dat gevoel wilt.
2: Gewoon een standaard formaat, wat ze een gemiddelde noemen, is voor mij meer dan perfect eigenlijk.
1: Ja, je hebt dus ervaring met te grote penissen.
2: Ooit.
0: Dit is het moment dat ik moet zwijgen, denk ik. De second

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
7: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vandaag iets met pit?
12: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
11: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Top! We make you move. Niet zwanzen, maar dansen.

0: En dit is het ogenblik dat de baas bij je komt en zegt...
1: We gaan starten!
0: Yes, back to business!
2: Pas op, hè. Dat laat ik niet zeggen, hè!
3: Let's get down to business.

0: vaak het gevoel dat heel veel mensen nood hebben aan...
1: vakantie!
0: Hoe mooi zou het zijn, 27 graden vandaag. En wij zijn erbij, maar gelukkig zitten we allemaal binnen, gezellig.

0: Swansen Mij Dansen en Tintjoekie. Of zoiets. Afgelopen minuten heel veel mensen die fotootjes hebben doorgestuurd dat ze wel degelijk aan het genieten zijn van de zon. Het zal aan mij liggen. Ik heb echt in mijn hoofd dat we allemaal binnen zitten. En dat we samen naar de lunchpauze gaan. Want dat is wat dit programma doet. Samen dat momentje. Tussen 11 en 1. Maar goed, mensen buiten, dat wil ook zeggen dat je op dit ogenblik zou kunnen aanschuiven op een aantal plaatsen. En dat is wel degelijk het geval op dit ogenblik op de E17. En dat op weg naar Antwerpen tussen Beervelde en Waasmunster is een ongeval gebeurd. En je moet er op dit ogenblik 25 minuten bij tellen.
1: Bipad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bipad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed hè.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
12: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
15: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

Dit mag je de typische Kygo sound noemen. Met Max Magno. En dat was Take Me Back. En dan moeten we even dit doen. Breaking news, net binnen. Want bijna 21,6% van de Belgische bevolking heeft onvoldoende financiële middelen om jaarlijks een week op vakantie te gaan. Dat zijn bijna 2,5 miljoen Belgen. En dus is elk initiatief om dat op te krikken een goede zaak. Wat wil zeggen dat onze topcheck-in wel een goed idee is. €2.500 dat jij kan besteden om op vakantie te gaan. En wil jij dus weten, gaat die topcheck-in vandaag ook open? Kan jij vandaag je boardingpas bemachtigen? Ik kan je nu al vertellen, we gaan hem nog eens open doen. En jij maakt vandaag dus kans om die boardingpas te bemachtigen. En aanstaande vrijdag €2.500 reisbudget te winnen. Hoe zot is dat? Gewoon blijven luisteren.

0: Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Hey professional.
4: Ja?
3: 18 september open deurdag bij Santens Brugge van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santens Brugge, Dirk Martensstraat 18.
5: Top. We make you move. Niet zwanzen, maar dansen.

normaal. Ik kom aan niet verlegen zijn. En dit is dat momentje op de dinsdag. Met W en met Macklemore. Dit is Kent Hall. Dus goedemiddag.

0: Hoentje!
1: Ja?
0: Vrijdag!
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Jij maakt de mensen van alles wijs.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
7: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
9: Dit is Stop.
10: Als je diesel nodig hebt, dan is het vandaag te doen. Hamsteren. Nico Bosteels, goedemiddag.
11: Een goedemiddag. De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. De regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging.
12: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
13: Er was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En ja. Moeten wel nog een beetje binnenkomen. Ja. Hè, maar.
12: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
11: Wat de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
14: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Brasschaat, Wemmel, Halle, dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die zij aangeven is, er is geen ruimte om woningen te bouwen, maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
11: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegdminister De Pratere vindt het onbegrijpelijk dat die lokale bestuurders niet willen bouwen. Ze willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En in Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen op de sporen gevonden, zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
15: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
11: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.
10: Maar laten we gewoon genieten van vandaag. En genieten is het niet als je staat aan te schuiven. Heel wat vertragingen deze middag. Op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je moet er op dit ogenblik een 20-tal minuten bijtellen. 25 minuten op de ring van Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur bijtellen. En op de E17 is dat ook het geval tussen Beervelde en Waasmunt.
9: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
10: En verlang jij op dit ogenblik ook naar de middagpauze? Wel, ik heb goed nieuws, want de middagpauze gaat beginnen.

0: In Your Eyes.
1: Miswanze, maar dansen. Top! I'm moving
0: to the sun. En vandaag gaan we niet te veel moeten moven. I did it all the time. 27 graden, hallo. I'm going to the sun. Ja, ja, maar we gaan allemaal to the sun. I'm so bad. En Ultra Naté, die gaat zich... Ho, ho, ho, die gaat er.

0: mij altijd denken aan dat programma, de Jerry Springer Show.
1: Let's go. Going to hot. Let's go.
0: Mensen in elkaar slaan met publiek. En de mensen worden gek.
1: Get the fuck, get the fuck on. Let's go.
0: Ik moet iets bekennen. Want ik ga zo meteen iets bovenhalen.
2: Top check-in.
0: Wat heel lang geleden is wat ik nog eens gespeeld heb. En het gaat meer bepaald over dit. Want ik denk dat het van dat is.
3: Attentie, alle topluisteraars. De top check-in is nu geopend.
0: Wil jij €2.500 bemachtigen om een vakantie mee te doen? Het enige wat jij op dit ogenblik kan doen, dat is je boardingpass bemachtigen. En je boardingpass bemachtigen, dat doe je heel eenvoudig door de website te bezoeken, topradio.be. Je kan dat ook vinden via de topradio.be-app. Dan klik je op de top check-in is open. Dat is dus op dit ogenblik aan het gebeuren. En dan moet je gewoon even alle gegevens invullen en dan gaat het allemaal vanzelf inchecken, kan je doen. En je boardingpass kan je deze middag bemachtigen. Heel veel succes.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
9: Wauw, ja! Maar ja...
8: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
8: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja!
10: Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
12: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
10: Nee.
12: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
12: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
18: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
19: If you got a problem.
20: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
21: I can help.
18: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
22: Nog voor jij kan denken...
23: Ik heb gelijk geen energie.
22: Krijg je van Helan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
24: Oh, mijn rug zit vast.
22: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
23: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
22: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. helemaal wel zijn.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
19: Vandaag iets met pit?
21: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
19: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
21: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
24: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

blijft goed, hoe vaak je hem ook speelt, deze Kato en John met Turn the Lights Off. We hebben nog één track de tijd. Ik zeg wel we, jij vooral, om je boarding pass te bemachtigen. En je weet, hoe langer ik wacht om de volgende track te starten, hoeveel meer tijd jij hebt. Dus topradio.be, daar moet je zijn. De topcheck-in is nu open. En je weet dan wat je moet doen. Vrijdag spelen we de finale. En dat zetelnummer wat op je boardingpas staat, dat heb je nodig. Want dat zal je horen op de radio. En dan moet je heel snel bellen op 078-05-1212. Maar voorlopig moet je je daar geen zorgen over maken. Je boardingpas bemachtigen kan dus nog even.

0: aantal maanden geleden nog in ons land. Dat was in mei te doen, net voor de zomer. Dat was Akon en ook Nio. Ja, ja, in de AFAS-dom. Eén van de twee is ook bijna van het podium gevallen, heb ik gezien. Ik ben de tijd aan het vullen, hè, Mannekes. Nog 10 seconden te gaan. En dan gaat hij dicht, maar je weet ook wel dat hij nog gaat open gaan vandaag, de topcheck-in. Maar we gaan hem moeten sluiten.
1: Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
9: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
12: Dit is top.
13: We make you move.
12: Zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten. Top!
13: We make you move.
0: En deze middag gaan we bewijzen dat meezingen iets is voor alle leeftijden. Van 0 tot 99. Allee, pakt 199. Je weet niet.

0: hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
0: Intertires. Jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing... je kamionette een zak slimmer.
5: Hey, professional.
6: Ja?
5: 18 september, open deurdag bij Santensbrugge, van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santensbrugge, Dirk Martensstraat 18.
7: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
9: Begint er niet over.
8: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
9: Serieus?
10: Dus niet zoals een interim kantoor.
8: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
11: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.

Minaj en Where Them Girls At. Ik denk dat die gaan binnenkomen. Want zometeen is er Bart-Jan de Prater. En ik heb nog Swedish House Mafia met Licky Lee's Happiness is

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
2: Zeg, steengrill of toch barbecue straks?
1: Je familiefoto's?
2: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
1: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
1: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Dit is Stop!
7: Het is 1 uur en Nico zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Nico, goedemiddag.
8: Een goedemiddag. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. De gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders, dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
9: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid. Dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn. Het was even heel veel ontlading. En inderdaad, dat we serieus worden genomen. En moeten we wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar...
10: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
8: Want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen, omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. Die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden, die zien eruit als fatbikes, maar hebben dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen, door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
11: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
8: Experts kijken onder meer naar nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge Holebi-wetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden. Waardoor ook Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou nu dus allemaal veranderen. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen bij 21 graden. En zondag droger, af en toe zon en 20 graden.
7: Drie lange files. Ik begin op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout 35 minuten. Ook op de E17 richting Antwerpen gaat het moeizaam tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Je verliest er een half uur. En ik eindig op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier extra daar.
6: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
7: Op de mooiste dag van de week maak ik het alleen maar nog mooier met de beste beats op deze dinsdagmiddag. Ik start met Chris Brown.

Ik heb misschien wel voor de laatste keer dit jaar buiten geluncht. Ja, maar ook wel vlekken gemaakt op mijn hemd, maar who cares? Ik heb er heel veel plezier in gehad en hopelijk kon jij dat ook doen het afgelopen uur. Zometeen in de Spinback keren wij terug naar de derde week van september 2014. En jij mag kiezen uit twee hits die toen heel populair waren. En

Vandaag terug naar de derde week van september 2014, dat is 12 jaar geleden, waarbij IS de Britse hulpverlener David Haines onthoofd en de video daarvan online zet. Dat waren verschrikkelijke beelden. Hij werd ook het symbool van de gruwel van IS. Blij dat dat verhaal toch is afgelopen, dat we daar niet meer dat soort beelden te zien krijgen. En de Duitse wielrenner Jens Voigt, die verbetert het werelduurrecord met 51,1 kilometer. Dus 1 uur rijden, zo ver mogelijk, dat is het werelduurrecord. Eddy Merckx had dat ooit op zijn naam staan. Tegenwoordig staat het op de naam van Philippe Ganna. In 2022 reed hij al 56,7 kilometer in 1 uur. Dat is een cijfer wat voorlopig niet verbeterd is. Ik ben benieuwd of daar ooit nog iemand over kan. In de hitlijsten. Het waren hoogdagen voor David Guetta en deze Lovers on the Sun. Het past wel een beetje bij vandaag. Als je deze wilt terughoren, stuur je aan via de Topradio BE-app. Je kan ook voor dit kiezen. Fireball. Want in diezelfde derde week van september 2014 scoorde Pitbull deze Fireball. Ook dat is een mogelijkheid. Het is mogelijkheid B. A voor David Guetta, B voor Pitbull met Fireball. Jij kiest en binnen 10 minuten draaien we de meest gestemde.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké. Okay.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
16: Maak je afspraak op carglass.be.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
19: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
20: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
19: Goh.
20: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
19: Check.
20: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
21: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
24: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

keerde terug daarnet naar de derde week van september 2014 en jij kon kiezen tussen Pitbull en Fireball of Lovers on the Sun van David Guetta. En ik zei er net nog, het laatste past misschien net iets beter bij de dag van vandaag. Daarbuiten 25 graden met je gezicht in dat zonnetje en je zonnebril op je neus. Dan kies je toch voor dit. 78% van de stemmen kreeg deze.

0: Een beetje een cowboy liedje, vind ik wel. David Guetta, Lovers on the Sun, gekozen door jullie. Straks heb ik het onder andere over het feit dat er in Japan ontzettend veel 100-jarigen zijn. 100 en ouder, dat is echt opvallend. Er is een nieuw cijfer over bekendgemaakt. En je kan je afvragen, hoe komt dat? Ik leg het zo meteen even uit. Op de weg gaat het moeizaam. Onder andere op de R2 richting Stabroek. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. Daardoor nu al een half uur aanschuiven. Ook op de R1 richting Nederland gaat het nog altijd bijzonder traag. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout op dit moment ook net iets meer dan een half uur aanschuiven. Ik eindig op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten extra.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, één keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Ik heb net als jij een paar kleine afwijkingen. Dat heb jij ook, als je daar eerlijk in bent. Een van die afwijkingen die ik heb, is dat ik nogal hou van cijfers. Alles met cijfers is goed voor mij. Ik ben ook geabonneerd op een website die mij elke dag wat cijfermateriaal geeft. Vandaag lees ik: Japan telt voor het eerst meer dan 100.000 honderdjarigen. En nu komt het. Waarvan 90% vrouwen zijn. Dat is een opvallend cijfer, vind ik dan wel. 90%, dus 90.000, meer dan 90.000 honderdjarige vrouwen tellen ze in Japan. Het zou komen omdat ze veel minder roken, heb ik opgezocht, en omdat ze gewoon gezonder leven. En iemand fluistert mij ook in dat het zou kunnen te maken hebben met het feit dat ze in Japan de vrouwen een beetje baziger zijn. Ja, ik vertaal even, het is helemaal juist.

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
6: Wauw, dat is goed nieuws.
5: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
7: Met Atelix zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant bluffen, hè. Atelix.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
5: De BTW cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
8: Een opmerkelijk fenomeen in Vlaanderen. De laatste maanden sluiten meer en meer apothekers, dokters en specialisten hun deuren. Blijkbaar heeft de bevolking een betere manier gevonden om zich op een eenvoudige manier snel beter te voelen.

Geef maar toe, jij hebt zin om gewoon de boel in plan te laten, op een terras te gaan zitten in het zonnetje en iets te bestellen om te drinken. Ik snap je volledig, maar we moeten nog even door. Het kan misschien na de job. Het kan nog wel leuk zijn vandaag. Diego vraagt, kan er vandaag nog ingecheckt worden voor die 2500 euro aan reisbudget? Ja, absoluut. Ook vanmiddag bij mij is dat het geval. Dus ik beloof jou, voor 4 uur vanmiddag nog een incheckmoment. Blijf luisteren. Dit is Deep Below.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
6: Dit is Stop!
7: Het is 2 uur, er zijn spanningen in de Baltische Zee tussen Denemarken en Rusland. Nico Bosteels heeft het nieuws.
8: Goedemiddag. Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van op een Russisch fregat. Het gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter liep geen schade op, er raakte ook niemand gewond. Maar de Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie van Moskou en provocatie. Het heeft meteen de Russische ambassadeur in Kopenhagen op het matje geroepen. En die vindt net dat het Deense leger provoceert. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Het ging om ruim 2.100 aanvragen. Dat is een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder tegenover augustus 2024. In totaal vroegen er dit jaar al 30% minder mensen asiel aan in België. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, verklaart.
9: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
8: Dit jaar stuurt ons land ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. En de finale van de Champions League voetbal wordt over 2 jaar in München in Duitsland gespeeld. En een jaar later in 2029 in Camp Nou in Barcelona. Volgend jaar is Madrid de gaststad. De finales van de Europa League gaan in 28 en 29 door in Boekarest in Roemenië en in Belgrado in Servië. En voor de Conference League zijn dat Turijn en Budapest. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden.
7: Rond Antwerpen gaat het traag al de hele middag. R2 richting Stabroek. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel verlies je momenteel een uur. Ook op de E17 richting Antwerpen daardoor file. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten erbij. R1 richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West nog altijd 20 minuten extra. En ik eindig op de E34 richting Antwerpen. Tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever ook daar een kwartier bij rekenen.
6: Dit is Top!
7: Met zometeen Stardust. Music sounds better with you. And music sounds better with the sun op deze dinsdagmiddag. Hier is Alesso.

Vorige week hebben we 2500 euro aan reisbudget weggegeven bij Top. Deze week is dat niet anders. En dan zijn de centen op. Dan gaan we nog een beetje sparen. Maar het is deze week wel nog te doen. Straks weer een incheckmoment. Het claimen van jouw boardingpass is cruciaal om die 2500 euro te winnen. Dus je hebt daar de Top-app voor nodig. Download die nog snel, mocht die niet op je smartphone staan. En blijf luisteren, want dat moment van inchecken duurt maar 3 songs. Dat weet je. Dit is Stardust. Music sounds better with you.

Elke middag rond dit uur vraag ik jou even alles te laten vallen waar je mee bezig bent. Want je kan meespelen voor 2 filmtickets. Raad de plaat. Ik zoek altijd een gigantisch grote danshit die iedereen kent. Sowieso. Alleen het stukje die ik laat horen, dat bevat niet alle instrumenten van die song. In dit geval alleen een beetje van de melodie. Maar dat zou moeten voldoende zijn om die te herkennen. Dus spits je oren. Ik vraag jou titel en artiest. Door te sturen via de Topradio BE-app. De computer pikt er zometeen iemand uit. Krijg je 2 filmtickets. Mag je die opdoen bij Kinepolis. Een film naar keuze. Wie is dit? En meer krijg je niet. Titel en artiest via de Topradio BE-app. Good luck. Hier is Mike Posner nu. Cooler than me.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If
5: you got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht.
8: Amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, ja, ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
11: Wauw!
10: Van Vibra.
12: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
11: Ja, ja.
12: En zaterdag Scouts Weekend.
11: Komt goed.
10: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
11: Wauw!
10: Van Vibra.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
14: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
14: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
15: Hallo.
14: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
17: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Vandaag geen raad te plaat, een denk ik makkelijkere opgave dan soms. Het was dit die ik liet horen en waarvan ik vroeg, geef mij de titel en artiest. Geen zang, geen beat, enkel een melodietje. Met toch een paar foute antwoorden. Geer stuurde Future Breeze met Burning Fire. Ik snap het, maar het is fout. En Tom stuurde Sash, of zelfs Sasha stuurde hem. Ik neem aan dat hij zich misduwd had op zijn telefoon. Sash met Adelante is het ook niet. Maar Eva uit Aalst, jij weet wel wat het is. Vertel eens.
1: Ja, dat is Ecuador van Sash.
0: Ja, tuurlijk wel. Ecuador. En dat is niet hetzelfde als Adelante natuurlijk. Heel goed hoor. Je krijgt van mij die twee filmtickets. Die ga ik opsturen naar Aalst. Daar ben jij administratief bediende bij de politie. Wil dat zeggen, beste Eva, dat jij je altijd perfect aan alle verkeersregels houdt?
1: Dat zou wel zijn, ja.
0: Geen boetes nog dit jaar?
1: Nee, geen boete.
0: Wow, sterk, nee. Sterk. Trouwens, ik zag ook dat er een nieuwe verkeersquiz online staat. Dat is zo, ik weet niet van wie het precies uitgaat, maar dat is wel heel leerrijk, vind ik. Ik heb hem gisteren gedaan. Ik zal straks even meedelen hoeveel mijn score was. Heb jij die al gedaan, de verkeersquiz?
1: Nee,
0: moet je eens doen. Nee, is echt leuk. Ja. Dus je leert heel veel dingen bij, omdat het soms vragen zijn over verkeerssituaties die je niet dagelijks tegenkomt, waardoor dat je eigenlijk soms een beetje heel goed moet nadenken van ja, wat zou het in deze situatie kunnen zijn? Heeft ook vaak met steps en met e-bikes en dat soort zaken te maken. Enfin, ik ben aan het uitweiden. Eva, fijne middag. Geniet van de film.
1: Dank
0: dag.
1: Dank u wel. Dag.

0: vernoemd officieel degroteverkeersquiz.be. Dat is meteen ook de website en het gaat trouwens uit van VSV Veilig Verkeer. En daar kan je alleen maar voor zijn natuurlijk. Ik ga straks even zeggen wat mijn resultaat was. En ik was eerlijk gezegd teleurgesteld in mijn eerste resultaat. Want ik heb de verkeersquiz dan nog eens gedaan. Met andere vragen voor alle duidelijkheid, anders is het makkelijk. En dan was het veel beter. Maar je moet het ook, degroteverkeersquiz.be. Leerrijk en vooral goed om even te doen tussendoor, dat mag. Op de weg en over het verkeer gesproken, R2 richting Stabroek door een ongeval met een vrachtwagen tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. Meer dan een uur aanschuiven momenteel. Ook traag op de R1 richting Nederland. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout, een half uur extra. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 22 minuten bij. En ik eindig op de R1 richting Nederland, ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar een kwartier aanschuiven. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan een kwartier.
1: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
3: Nee.
1: Het strand?
3: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

Benny uit Dilze-Stockholm zegt dat hij ook de grote verkeersquiz heeft gedaan. Degroteverkeersquiz.be, daar kan je dat doen. Hij had 7 op 10 de eerste keer en de tweede keer 8 op 10. Ik moet zeggen, mijn cijfer zat in diezelfde buurt. De eerste keer had ik ook 7 op 10. Ik was teleurgesteld in mezelf, want ik ging ervan uit dat ik quasi alles goed ging hebben. Want iedereen denkt ook van zichzelf dat hij of zij een heel goede chauffeur is. Dat is nu eenmaal zo, dat denk je. De tweede keer, met andere vragen, voor alle duidelijkheid, had ik 9 op 10. Dus ook niet het maximum, dat is bijna niet haalbaar, denk ik. Met moeilijke vragen, vind ik, en vooral ook verkeersborden, er was toch één bij, die ik nog nooit had gezien. Maar echt zo, ik denk een nieuw verkeersbord, whatever, dat wordt af en toe ingevoerd. Doe hem even, degroteverkeersquiz.be. Het is leerrijk, en laat me even weten wat jouw score is. Ik denk dat jij ook moeilijk 10 op 10 kan halen, maar misschien wel.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
4: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
6: Hey professional.
7: Ja?
6: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
7: Wauw, dat is goed nieuws.
6: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
8: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
9: Begint er niet over.
8: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
9: Serieus?
10: Dus niet zoals een interim kantoor.
8: Zonder interim, zonder vacaturesite. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
11: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
12: Ja, vent. Ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
11: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
12: Sunwine?
11: Sun Systems.
13: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
12: Ja, chique ding is dat, hè.
11: Sun Systems. Ja, hallo maat.
14: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar, na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
16: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
15: Machtig, bij meneer Pastoor.
16: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.

Taylor Swift is blijkbaar goed bevriend met Tom Cruise. Ik wist dat niet. Ze zaten samen in een skybox voor de NFL-wedstrijd van haar echtgenoot Travis Kelce. Dat is American football natuurlijk. Echt zo'n beer van een vent. En ze zaten samen naast elkaar in de skybox te kung-fu-zen. Zijn beelden van. Ik denk dat Tom Cruise aan het vertellen was dat hij al zijn stunts zelf doet. En dan zal Taylor Swift geantwoord hebben. Me too. Top.

Het is 2:04 op dinsdagmiddag. Jij luistert Top met straks weer een incheckmoment om die 2500 euro binnen te halen. Reisbudget die jij vrij mag besteden. Ik beloof jou dat moment tussen nu en...

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Stop!
3: Het is 3 uur en Emiel Wallace vat het nieuws voor jou samen. Emiel, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De spanningen tussen Denemarken en Rusland lopen op nadat een helikopter van het Deense leger bijna geraakt werd door waarschuwingsschoten van een Russisch fregat. Dat gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Deense regering noemt het incident wel een onverantwoorde actie en provocatie. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Iets meer dan 2100 aanvragen of een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder dan het jaar daarvoor. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt verklaart.
5: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
4: Ons land stuurde dit jaar ook al een recordaantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. Het WK Atletiek in 2029 gaat door in Nairobi, dat is de hoofdstad van Kenia. Het is de eerste keer ooit dat het WK naar Afrika trekt. Kenia kon de Internationale Atletiek Federatie dus overtuigen met het dossier dat ze hebben opgesteld. 5 jaar geleden mochten ze wel al het WK voor junioren organiseren. Het land heeft ook verschillende wereldkampioenen, zoals Eliud Kipchoge. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en er is ook kans op regen. Morgen afwisselen zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
3: Het gaat bijzonder moeizaam op de R2 richting Stabroek al de hele middag door een ongeval met een vrachtwagen. Tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel verlies je maar liefst een uur. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Ranst gaat ook trager. Een half uur bijrekenen. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West 23 minuten. En ik eindig op de E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever 23 minuten bij.
2: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
3: Zometeen plegen wij, jij en ik, samen een moord op de dansvloer. Sophie Ellis-Bextor is getuige. Eerst Eelke Kleine.

Ik zie op mijn Instagram dat Ultra Naté weer massaal aan het optreden is. Je kent ze natuurlijk van haar eigen hit. Maar die hit met Hugel heeft haar echt wel een tweede adem gegeven. En ze zingt dat liedje perfect. Ook al werd ze op sommige media een beetje beschuldigd van het is misschien wel AI en niet Ultra Naté die Moving to the Sun zingt. Niks van aan, ze kan het. Ook live.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: budget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Hè? Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: Vandaag iets met pit?
13: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
15: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
17: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
16: Tot 10 jaar?
17: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
16: Nu heb je echt mijn aandacht.
17: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
18: Bebat.
19: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
20: Oh.
19: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
20: Check.
19: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
18: Bebat.
19: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
21: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
22: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje van vandaag komt uit 2002 en is van Express 2 en David Byrne. En die David Byrne ga ik even duiden, want dat is eigenlijk een grote meneer geweest in de jaren 80, vooral met zijn band The Talking Heads. Die had onder andere dat liedje Psycho Killer. Je weet wel, een Psycho Killer, dat is dat. En ook Road to Nowhere ga je waarschijnlijk wel kennen. Die Express 2, dat zijn eigenlijk gewoon twee Britse studiomuzikanten die produceren ook. En die hadden een liedje gemaakt en dat heette Lazy. En ze dachten, de stem van David Byrne hoort daar perfect bij. Ze hebben hem gevraagd en hij heeft het ook gedaan. Het resultaat was toch een dikke hit in 2002.
0: Een vergeet mij bietje.

Vergeet mijn beatje van vandaag, waarvan ik zeker ben dat het lang geleden was dat je hem hebt gehoord. Express 2 en David Byrne met Lazy. Ik vind trouwens dat iedereen, jij ook, recht heeft om af en toe eens lazy te zijn.

0: je telefoon bij de hand. Daar staat de app op van Top. En die heb je zo meteen nodig om in te checken als jij nog geen boardingpass hebt. Want deze week geven we ook weer 2500 euro weg aan reisbudget. Zometeen is je kans om deel te nemen aan die wedstrijd. Op de weg gaat het moeizaam op de R2 richting Stabroek. Al de hele middag problemen door een ongeval met een vrachtwagen. Tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel nog altijd 40 minuten verliestijd. R1 richting Nederland. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een half uur extra daar. E34 richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. 23 minuten. En ik eindig op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je er 20.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: De Mist Je Dutches van Connections.
8: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
9: Tjuh, dat heb ik gemist.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
11: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
12: 3 avocados voor €3? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

catch my breath. Er is een beetje overkill. Als jij het elke dag spaghetti heet, dan heb je na een tijdje geen zin meer in spaghetti. Dat is wat ze noemen overkill. Er is een beetje overkill aan RVG deze dagen. Je ziet Ruben van Gucht overal. Je kan er gewoon niet omheen. Ook al zou je niet tv kijken, als je je socials opendoet, dan is hij daar. Ook al sla je een krant open, dan is hij daar. Hij is overal en het hoogtepunt is denk ik nog niet geweest. Want hij gaat nu binnenkort ook nog zijn aantal afleveringen presenteren van De Tafel Van. Je weet, er is De Tafel Van Gert. Hij is er nu deze week niet. Het is nu De Tafel Van Tine. Maar binnenkort is er dus ook nog weer een tafel van Ruben. Dat heeft hij vandaag denk ik bekendgemaakt. Exacte data weet hij wel al. Hij wil ze voorlopig nog niet communiceren. Het is te veel.

0: til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht en ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wieder maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: 18 september open deurdag bij Santens Brugge van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santens Brugge, Dirk Martensstraat 18.
3: Modu van. Wieder maakt je dressing, je kamionette een zak slimmer.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren.
7: Curiosity.
6: Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Curiosity.

0: Top check-in.
1: Ik heb jullie geduld lang genoeg op de proef gesteld. Denk ik, het is dringend tijd om de check-in open te gooien. Jouw kans om die €2.500 reisbudget in de wacht te slepen. Net als vorige week heb je jouw boardingpass nodig met je stoelnummer. En vrijdagochtend bij Brian en Louis weten we dan wie welk stoelnummer er op reis mag. Voor €2.500 een reis die je volledig zelf mag samenstellen. Bestemming, vliegtuig, geen vliegtuig, duur hotel, goedkoop hotel, mag je allemaal zelf beslissen. Ik gooi hem open.
2: Attentie, alle topluisteraars. De top check-in is nu geopend.
1: Je moet op de website zijn of liefst in de app van Top. Daar ga je zien dat die open staat. Check-in. Je krijgt daar wel geteld 3 songs de tijd voor.
3: Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.

0: Bas vraagt mij: hey Bart-Jan, geldt mijn ticket van vorige week nog? Of moet ik deze week een nieuw ticket aanmaken? Beste Bas, nieuwe week, nieuwe boardingpass, dezelfde kansen voor iedereen. Dus ja, je moet een nieuwe boardingpass aanvragen. Je hebt daar momenteel wel geteld nog één song de tijd voor, dus het kan nog wel even. Surf naar de website topradio.be of open de app, ga je zien dat die open staat. Volg daar gewoon de stappen en je bent een stuk dichter bij die €2.500 die je mag opspenderen. Veel plezier zometeen met Bram en Thibaut.
1: Last call. Claim nu je boardingpass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck in.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Top.
3: Het is 4 uur bij Top. Het is tijd voor de Top Headlines. En die krijg je nu... Emiel is erbij gekomen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze voormiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. En ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen. Dat weet journaliste Birgit Herteleer, die in Nederland is.
5: De hinder op het spoor die is nog niet voorbij, want er zijn zelfs plekken waar er opnieuw dingen op de sporen gelegd zijn. En daarnaast heb je ook nog de snelwegen waar acties zijn van boeren, zeker 9 plaatsen waar zij brand gesticht hebben, om te protesteren onder andere tegen stikstofregels.
4: Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n $33 miljard of meer dan €28,5 miljard. Twee derde daarvan ging naar munitie. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen is een vrouw, 90%. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en is er ook kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
3: 4 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent op de E34 richting Antwerpen. Een half uur bijtellen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 richting Antwerpen 23 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog eens 20 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
2: Dit is Top. Bram en Thibo.
3: We hebben vandaag onze korte broek aan en het zal wellicht de laatste dag zijn. Dus hopelijk jij ook met blote benen naar huis. Goedemiddag.

0: dinsdag namiddag bij Top.
1: Bram en Tibo.
0: Neem het van mij aan, het zal een beetje de laatste zomerdag zijn vandaag met echt wel warme temperaturen.
2: Ik heb er nog niet zoveel van gemerkt eigenlijk vandaag. Goed, ik heb vooral
3: druk, binnen
2: gezeten. En zo, als je naar buiten kijkt, lijkt het ook echt grijs en grauw. Het lijkt niet warm, vind ik.
0: Het ziet er grijs uit, maar het is wel warm. Ik kan het je zeggen, ik ben even buiten geweest en het is echt super zalig. Laatste zomerdag, dat sowieso. De ochtend, Weerman zei het in de ochtendclub sowieso al vanochtend.
4: We leven vandaag serieus boven onze stand.
0: Ik moet zeggen, die champagne bij de lunch, Tibo. Ik vond dat ook een beetje overdreven dat je daarmee afkwam.
2: Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Laat het, schrap het.
0: Oké. Edge of Desire, zomersmuziekje nu. I'm going.

0: Elke dag check ik samen met Thibaut wat de meest opgezochte woorden via Google zijn van de dag.
1: Vandaag om
0: 12 uur op de middag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: kanker. Ja, het gaat over de Britse Becky. Ze is 34 jaar en 11 jaar geleden kreeg ze te horen van haar dokter dat ze kanker had, een agressieve hersentumor. Ze zal nog maar enkele maanden te leven hebben. Ze is meteen begonnen met chemotherapie en dat al 11 jaar lang. Tot nu plots bleek dat ze eigenlijk helemaal nooit kanker zou hebben gehad.
2: Maar hoe kan dat nu?
0: Ja,
2: wat een verhaal.
0: Ze zijn daar blijkbaar achtergekomen omdat haar dokter, die de vaststelling deed, die is met pensioen gegaan en hebben ze dus haar dossier heropend en heronderzocht. En wat blijkt nu? Ze heeft eigenlijk nooit een tumor gehad.
2: Ja. Nou, dat is, en zo zie je maar een second opinion bij een andere arts. Het
0: kan nooit kwaad
2: kan
0: eigenlijk.
2: Nooit kwaad. Nee. Wat een medische fout. Het is een groot verhaal in de UK blijkbaar. Hè?
0: Ja.
2: En het wordt ook druk bij ons opgezocht. Je zal het maar meemaken.
1: En om
0: 2 uur
1: werd gezocht naar
2: gyms. Dat gaat over de fitnessketen, want die hebben aangekondigd dat er een speciaal gezinsabonnement komt. Eentje waarmee je met de 3 personen uit je gezin kan sporten voor €60 per maand. En als je dan 3 keer per week gaat sporten, dan krijg je korting in de koolruit op de groenten en fruit. Ja, want de fitness en de supermarkt

0: markt zijn één en hetzelfde bedrijf. Dus het houdt wel de steek.
1: Oké, en dus enkel op groenten en fruit?
0: Ja, dat vind ik ook wel een beetje raar. Als we nu echt zo die fitnessmannen willen overtuigen, dan moet dat toch op de skier zijn en op de, proteïnerepen en dat soort dingen.
1: En zo die grote potten met poeder.
0: Ja, die wijpotten
1: zo van die zaken.
0: Nee, groenten en fruit. Zal het werken, denk je?
1: Ik vrees er een beetje.
0: Jij gelooft er niet.
1: Nee, ik geloof
0: er
1: niet.
0: Als je maar in uw zetel kunt blijven liggen.
1: Voilà, inderdaad. Ik ga het niet doen.
0: Ik had niks anders verwacht. My oh my, Criss Cross Amsterdam zijn dit.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon... relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook.

0: Even voor de duidelijkheid, het is niet omdat de zon bij ons niet schijnt dat ze nergens schijnt, want we kregen al berichtjes uit Limburg binnen. Ja, maar ja, mannen, het is hier totaal niet bewolkt. Ja, het is hier supermooi weer. En inderdaad, bij ons is de zon er ook aan het doorkomen, dus ja, twee keer nadenken voor je zoiets
1: zegt. Ja, sorry.
2: De Beeflender.
0: Oké, Thibaut, jij staat er hier onbekend bij ons op de redactie dat jij heel veel meezingt met de muziek op top. We gaan het jou vandaag nog een beetje gemakkelijker maken, want we hebben twee tracks meegebracht in het Nederlands.
1: Dat is altijd fijn, zo'n keer. Dat is een keer iets anders.
0: Voilà, dat vind ik ook. En die kunnen wel wat extra beat gebruiken, vinden wij. Daarom vandaag in de Beat Blender.

0: keuze 1, Bazaar en Goud. Dus stuur 1 als je die in de blender wil vandaag.
1: En ik heb de Hollandse Tour opgegaan, want ik heb Golband meegenomen met stiekem.

0: goed, hè?
1: Ik ga dat zeker niet tegenspreken. 1 of 2, wat wil jij zo meteen in de beatblender? Dus 1 voor Bazaar en Goud en 2 voor Goldband en Maan.
2: Stiekem.
1: Stiekem, inderdaad.
2: Hoe was mijn Nederlands? Goed?
1: Nog een beetje werk aan, eerlijk gezegd.

0: Vandaag in de Beat Blender 2 Nederlandstalige tracks. Dit is vandaag keuze 1. En dit is keuze 2. Dus 1 voor Bazaar en Goud en 2 voor Goldband en Maan met Stiekem. Ik moet zeggen dat die stiekem de meeste stemmen nu al heeft. Ja. Heel veel berichtjes komen daarvoor bij.
1: Hij is
0: echt poppen. Ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd. Dus als je dat nog wil keren, dan ga je nog snel 1 moeten insturen. En anders nog wat stemmen voor 2. Dat kan ook altijd. Waar staan de files?
1: Het is heel druk op de baan, want er zijn al 5 plekken waar je meer dan 20 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse buitenring ben je een uur kwijt tussen Terhulpen en Tervuren Vier Armen. Op de E313 richting Antwerpen een half uur aanschuiven tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E17 richting Antwerpen 20 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland, een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
0: Slikken en weer doorgaan.
1: Ja, amai. Het was... Okay. Het is zweten.
0: Ja. Het is uw job, hè.
1: Ja,
2: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: If you got a problem.
6: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Vandaag
1: de Beat Blender.
0: Met Nederlandstalige tracks. We hadden er twee, hè. Eentje van Bazaar. Dat was keuze 1 vandaag. En dit kon je ook kiezen. Keuze 2, Goldband en Stiekem. Eerlijk is eerlijk, massaal is daarop gestemd vandaag.
2: Het was heel duidelijk, hè, dat het Stiekem ging worden. Dus,
0: We hebben net een gesprekje gehad met Sharina uit Dendermonde. Ze kan niet aan de lijn komen. De lijn is een beetje slecht, maar geen enkel probleem. Ze is nog aan het werk op kantoor en ze kijkt al uit naar haar balance les vanavond. En wij kenden dat niet, balance.
2: Ja, ze vertelden ons dat ze ging balancen vanavond. En ikzelf, nogthans, ik ken veel van sport, maar dat klinkt mega dikke. Maar ik heb er nog nooit van gehoord. En blijkbaar is het een soort van mix van pilates en yoga. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ik hoop dat ik het juist zeg.
0: Nee, goed. Spreek ons gerust tegen, Sharina, als we iets verkeerd zeggen. Hè. En we gaan ervan uit dat het ook een beetje op zwepende muziek is. En dus we gaan standje op zwepend opzetten, wat de beatblender betreft.
2: Extra zijn we.
0: Okay. Stiekem op zwepend. Ik ben benieuwd.
1: De Beatblender.

0: een beetje ophef in het programma Blind Getrouwd. Matthias is een van de kandidaten. Hij is 36 jaar oud. En het ging over zijn was- en strijkgewoontes.
1: Maar je doet normaal wel uw was zelf.
2: Ik was eigenlijk bijna alles zelf buiten de dingen dat gestreken moeten worden. Dus mijn hemden, dat laat ik nog door mijn behoeftes het groeven.
1: 36 jaar.
2: En mijn t-shirt soms ook.
1: 36 jaar? Dit dan ik jezelf.
2: Is dat echt een minpunt?
1: Ja, als 36 jaar moeten we een eigen was kunnen doen.
2: Ja, ik ken dat, maar...
1: Ik ga wel zijn hemden niet streken.
0: Ja, veel mensen zeggen, maar dat is toch super gênant op die leeftijd.
3: Oh. Maar ik vind dat eigenlijk niet gênant.
0: Ik had eigenlijk ook niks anders verwacht. We hadden er deze middag nog een discussie over.
4: De DDD.
0: De domme dinsdagdiscussie. Zullen we die even delen met jou? Dus ja. Thibaut laat zijn was nog doen door de mama.
3: Ja, allee, niet altijd, maar wel af en toe. Ik zie daar ook niks mis mee of zo. Dat bespaart tijd. En ik moet het gewoon niet doen, daar komt het op neer.
0: En toen stelden wij ons de vraag zo onder elkaar. Ja, maar is er een grens eigenlijk? Vanaf wanneer is het gênant om uw was naar uw ma te brengen?
3: Nooit. Nooit.
5: En dat kwam heel snel.
3: Ja, dat kwam heel... Nee, maar ja, kom. Zolang mijn mama in goede staat is om dat te doen, klinkt een beetje vuil, maar vind ik dat eigenlijk helemaal niet erg om dat naar mijn mama te doen. En ze doet dat ook heel goed, hè. Trouwens, allee, dat wil ik ook wel even zeggen. Zij is echt een goede strijkster. Dus, en beter als mezelf. Dus dan vind ik gewoon dat dat logisch is.
0: Oké. Okay.
3: Dat zij dat mag doen.
0: Ik ben benieuwd hoe de luisteraars van Tom erover denken. Ja. Dus vanaf wanneer is het gênant om de was naar de mama te brengen? Ben jij team Thibaut of eerder team Bram? En denk je van, doe het dan een keer zelf. Je bent oud genoeg. Laat maar weten. De top-app staat open voor jou.

0: Gentse Heftrucks. They love you.
1: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
2: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat we er van modu van dat ingericht hebben. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
5: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
7: Dus niet zoals een interim kantoor.
5: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing? Je kamionette een zak slimmer.
8: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
9: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is door ze biedt sauna.
8: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
9: Sun Wiener?
8: Sun Systems.
10: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
9: Ja, chique ding is dat, hè.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.
11: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
13: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
12: Machtig, bij meneer Pastoor.
13: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.

0: Gisteren schrokken nogal wat mensen na Blind Getrouwd.
1: De DDD.
0: Ik was verschrokken. Nee, daar was een gast te zien van 36 die nog altijd zijn was en zijn strijk heel vaak naar de mama brengt. En daarom vroegen wij ons af, vanaf wanneer is het gênant om uw was naar uw ma te brengen? Nogal wat reacties daarover binnen.
2: Klopt, Bart die stuurt, hij is 44 en hij brengt zijn was ook nog naar de mama. Zolang de mama het kan, breng je het dus gewoon naar haar.
0: Michael heeft ook een bericht gestuurd. Mijn ex-vrouw doet de was. Ik denk dat ik daar het meeste mij voor moet schamen. Maar wij zijn gewoon beste vrienden, dus ja, ik zie er niet echt een probleem.
2: Dan kan het nog. En dan heb je ook nog Stien. Zij is team Bram. Want Bram, jij hebt toch zoiets van, ik doe het liever zelf. En Stien ook. Zij strijkt zelf beter als haar mama, dus ze doet het ook nog eens graag. Dat vindt ze leuk. En dan heb je ook nog Aaron uit Leden. Die heeft een slimme oplossing. Vertel eens, Aaron.
3: Ja, mijn mama heeft een wassalon, dus voor mij is dat gemakkelijk om dan tot daar te brengen.
2: Ja, maar ja, dat is niet eerlijk, hè.
4: Dat is wel luxe. Dat is echt luxe. Dat is zalig.
0: Zeg, en krijg je dan de rekening ook gepresenteerd?
3: Nee, dat is gratis.
4: Oh, dat doe ik dus.
0: Ja, maar dan zou ik het ook wel weten. Maar stel nu dat je mama geen wassalon zou hebben. Zou je dan toch je was laten doen door mama, of zou je het dan zelf doen?
3: Zelf zou ik het dan toch een keer moeten proberen. Ik zou dan toch eerst een keer aan mijn mama moeten vragen ook.
2: op les bij de mama dan?
3: Ja.
2: ik zou het ook wel willen, zo'n wassalon. Ja,
0: hij kan het dus niet, hè? Hij kan het niet. Dus je gaat de zaak niet overnemen van de ouders. Dat staat dus al vast.
3: Nee.
0: Andere ambities, echt. Nee, kijk, jij bent een beetje de lucky one, denk ik, onder ons, want... Zo'n uniek verhaal, dat heeft niemand. Dus bedankt om dat even te delen.
3: Dat is graag gedaan.
2: Dag Aaron.
4: Dag Aaron.
0: Afrojack zo meteen bij Top samen met Sia. Awake Tonight. Ze komen eraan naar deze. Everybody, dit is Martin.

0: Everybody van Martin Solveig. En shit, ik had toch beloofd dat ik nog een plaatje ging draaien van Afrojack, maar ik heb eigenlijk geen tijd meer.
1: Nee, het is
0: of gaan we dat wel nog doen? Ja, dus jij mag kiezen. Draai ik nog Afrojack? Of gaan we naar de top headlines en daarna file rave?
1: Ah nee, file rave. Want file rave. Ik ben al eens gaan piepen en het gaat de moeite zijn.
0: Oké. Okay. Ja dus, goed, je hebt gekozen, dus file rave zo meteen.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Top.
0: Het is 5 uur geworden bij Top. Emiel is erbij gekomen voor de headlines. Dag Emiel, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren dan weer brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
6: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
5: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
7: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
5: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. En de overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. Doelman Mats Zels stopt als Rode Duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. En voor wie altijd al gedroomd heeft van een eigen koets, het zou zomaar eens kunnen, want er worden 45 verschillende koetsen geveild. Die maken deel uit van een privécollectie in ons land. Een van die koetsen zou nog van keizer Napoleon III geweest zijn. Een andere is zo'n €180.000 waard. De veiling begint op 15 oktober. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het ook regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: 6 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Brusselse buitenring, daar ben je 1 uur en 10 minuten kwijt tussen Argenteuil en Tervuren, Vierarmen. Op de E314 richting Genk, 1/2 uur bijtellen tussen Maasmechelen en Genk-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 1/2 uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. De E313 richting Antwerpen, 25 minuten erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. De E17 dan richting Antwerpen, 22 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tot slot op de E34 richting Antwerpen, 20 minuten in de plus tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
4: Dit is Top! En Thibaut.
0: De stress omdat je in de file staat, ga je zo meteen vergeten zijn. En dat dankzij de file rave, want hij komt eraan. Eerst nog Jennifer Lopez. Top. Samen met David Guetta nu. We

0: 1 minuut file rave.
1: En dat zijn er vandaag 6 met dank aan de Brusselse buitenring, de E314, de Antwerpse ring richting Nederland, de E313, de E17 en de E34. 6 maal 1 minuut is 6 minuten file rave.
0: Let's go!
2: De file rave.

0: Dit is Sef Santé op zijn best, speciaal voor de File Rave. Let's go!
1: Oh my.
2: De File Rave. Vaststaan is losgaan.
0: Het zijn de laatste minuten, omdat er file staat op de E17 en de E34, krijg je deze

0: man, hij heeft ze in elkaar gemixt, alsof het niks was, amai. Wordt beter en beter, echt waar. Elke dag wordt dat beter en beter, die Phil Ray.
1: Dankjewel voor het aanschuiven op de Brusselse buitenring, de E314 Antwerpsring richting Nederland, E313, E17 en E34. Bedankt voor het geduld en ook bedankt...
2: Aan alle anderen, hè.
1: Tuurlijk.
2: Alle anderen die in de file staan, tellen eigenlijk ook een beetje mee, hè. Kom.
0: Gaan we dat morgen nog eens doen?
2: Ja, ik hoop dat er weer veel file staat.
1: Ja, dan mocht je niet, je mocht dat denken, maar je mocht dat niet luid opzeggen.
2: Sorry.
1: Sam Veld nu. Dit is Mi Amor bij Top.

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, één keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be.
7: Peugeot. Kan jij weerstaan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
8: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
9: Wow.
8: Van Vibra.
10: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja, ja.
10: En zaterdag scouts weekend.
9: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
10: Wow.
8: Van Vibra.
11: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
12: Luister op Schaamteloos.

0: Het is eigenlijk wel grappig, iedere keer als ik hier achter een scherm dit geluidje laat horen, zelfs schrikt die boze in een hoedje.
1: Ja, maar ja, je moet dat begrijpen. Ik moet hier altijd zo manueel die in check-in dan openzetten. Dat geeft me een stress van je welste, altijd als ik dat geluid hoor.
2: Dan kijkt hij zo heel angstig naar mij. Ja, maar is het al van dat? Ja, is het al zover? Moet ik iets doen?
3: Top check-in.
0: Wel, Thibaut, de voorbije keren niet, maar nu...
3: Allee, nu wel.
0: Ja.
4: Attentie, alle topluisteraars. De top check-in is nu geopend.
0: Allee, voilà. Dus bij deze, je weet wat je te doen staat. Er staat veel geld op het spel, namelijk reisbudget €2.500 bij Corendon. Vrijdag is er de grote finale, maar om die te halen heb je natuurlijk wel die boardingpass nodig.
1: Ja, je hebt dat nodig, want zonder boardingpass kan je geen vliegtuig nemen natuurlijk. Hè. Dus je kan die nu bemachtigen via topradio.be of de Topradio B-app, want de check-in is helemaal geopend.
0: Drie platen de tijd heb je vanaf nu.
3: Dit is de top tune of the week.
5: Mau P, Justin

0: Het is geen toeval dat dit in de playlist van Top zit op dit moment. Want vanavond staan ze in de AFAS Dome in Antwerpen, de meisjes van Cat's Eye. Eveline die stuurt hier via de Top Radio B-app. Ik ben onderweg met de kids naar het concert. Dus ja, kijk. En ze zal niet alleen zijn. Het zal daar dik feestje geweest zijn in de auto met Cat's Eye nog eens op de radio. Ondertussen 3 vertragingen van 20 minuten of langer op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse buitenring ben je een uur kwijt tussen Waterloo en Tervuren Vier Armen. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan een half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen 25 minuten extra tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Jij?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Black Football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.

0: Opnieuw hebben wij honderden boardingpasses uitgedeeld. Tot nu.
1: Gedaan.
0: Hij is dicht.
1: Afgelopen.
0: De topcheck-in is officieel gesloten. Hierbij dus, volgens mij is het het laatste topcheck-in moment van de dag.
2: Ja, ja, ik denk het wel.
0: Ja, oké. Okay. Dus ik ben er vanaf. Ik moet mij niet meer wakker houden om...
2: Nee.
0: Oké, okay, no stress. Maar goed, stel dat jij te laat bent. Morgen nog een kans om je in te checken, want die boardingpass heb je echt wel nodig om de finale te halen. En om de vlucht te halen natuurlijk, vrijdag. Details via onze website topradio.be. Niet vergeten.
3: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Correndo.

0: Heel blij dat je luistert naar Top. Hallo, ik ben Bram.
1: Hey, ik ben Thibo.
0: En we hebben 200 euro om uit te delen. Die zijn misschien wel voor jou.
2: Ja. Vol een bak.
1: Momenteel 200 euro aan tankbudget bij Esso in onze pot. Jij moet 5 Actua-vragen in 30 seconden correct beantwoorden. En als je dat lukt, dan win jij die pot. Als je wil meedoen, dan stuur je nu gewoon vol een bak door in de Top Radio BE-app.
0: Misschien word jij dus uitgekozen, vol een bak nu insturen via de app.

0: Onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
0: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
2: Hallo, met Atilex.
3: Ik ben op zoek naar een kabel.
2: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
3: Nu ben ik de draad kwijt.
2: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Hey professional.
6: Ja?
5: 18 september open deurdag bij Santensbrugge van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen. In de namiddag frietjes en een pintje. Santensbrugge, Dirk Martensstraat 18.
7: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
9: Geen lag. Geen compromissen.
10: Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: Het is tijd voor...
1: Vol een bak!
0: En vandaag gaan we spelen met Rosita uit Alken. Dag Rosita, goedemiddag.
2: Dag Bram en Timo.
3: Hallo, dag Rosita.
0: Je hebt er al een drukke dag op zitten vandaag.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat heb je gedaan?
2: Oh, van alle privézaken laten doen en de auto gaan laten wassen. En het was druk op de weg, dus
0: de
2: tijd heel snel.
0: Oké, de auto gaan laten wassen. Jij laat het werk doen.
2: Ja.
0: Jij laat het werk doen.
3: Maar ik snap dat wel. Ik laat dat ook
2: doen.
0: Ja. Ah ja, oké. Okay.
2: Die mensen met een tuintje moeten verdienen.
0: Voilà.
3: Je hebt groot gelijk.
0: Zo blijft de economie draaien, Thibaut. Nee, goed, de auto is al proper. Nu nog een volle bak.
2: Ja.
0: Om het plaatje compleet te maken, hè, Rosita. Je kent het spel. Jij gaat van mij 5 vragen krijgen uit de actualiteit. Thibaut gaat die zo meteen stellen. Je moet die binnen de 30 seconden juist beantwoorden. Als je het antwoord niet weet, heel snel pas zeggen, want bij een fout antwoord stopt het spel meteen.
2: Ja, ik doe mijn best.
0: Jij mag aftellen.
3: Succes.
0: En dan start de tijd, de tankbeurt van 30 seconden. En dan komen de vragen op je af.
2: Start maar.
0: Let's go! In welke Waalse luchthaven wordt er vanaf morgen gestaakt?
2: Pas.
0: In welke bekende Antwerpse concertzaal treedt meisjesgroep Cat's Eye vanavond op?
2: Oeh, nog eens pas.
0: In welk land is het vandaag Prinsjesdag?
2: Nederland.
0: Onze Red Dragons spelen op dit moment op het EK. Over welke balsport gaat het hier?
2: Voetbal.
0: Nee. Daar ga je in de fout.
3: Daar ga je in de fout, ja.
0: Het is volleybal zochten we.
2: Ja.
0: En in welke Waalse luchthaven wordt er vandaag vanaf morgen gestaakt? Dat is in de luchthaven van Charleroi. Nee. En in welke bekende Antwerpse concertzaal treedt meisjesgroep Cat's Eye op?
3: Dat weet jij.
0: Ja.
3: Noem de bekendste concertzaal van het land van Antwerpen.
2: Bijvoorbeeld die nieuwe naam.
0: Ja, we hadden het correct gerekend.
3: Goed gerekend,
0: dus, maar goed, maakt niet uit. Sowieso, ik denk dat je ook geen tijd meer had om alles goed te beantwoorden. Maar je was wel een fijne kandidaat. Je hebt een propere auto, dat is al iets.
2: Ja, dat klopt.
0: Is goed. Dankjewel voor het meespelen. Bye bye.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu

0: Cry Just a Little.
1: Bram en Thibo.
0: Oh, ik had het daarnet onze kandidaat zo hard gegund, Rosita uit Alken. Maar helaas...
2: Jammer, ja, kijk, het is niet zo gemakkelijk ook, hè. Maar kijk, het is wel haalbaar, maar...
0: En dankzij Rosita komt er nu wel €50 extra in de pot. Dus ja, morgen spelen we volle bak voor €250. Hij staat hier al klaar, Wouter de Vries. Zometeen opent met andere woorden de party room hier bij Top.
3: Gaat weer een dik feestje worden, heeft hij ons beloofd.
0: We gaan nieuwe muziek leren kennen, want 30 seconden, of goed bevonden in 30 seconden, ja, komt er opnieuw
3: dat
0: aan.
3: Dat komt eraan.
0: Oké, ja, dus zometeen gaan we 30 seconden van een nieuw muziekje horen en dan mag jij beslissen of dat naar meer smaakt.
3: Zeer benieuwd wat het gaat worden. Veel plezier met Wouter.

0: schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Knaldi.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Dit is Stop.
5: Straks weer kans geven aan een nieuwe producer in de party room. Nu is het 6 uur. Hier is Emiel met de top headlines.
6: Een goeie avond. Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
7: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
6: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Intussen zijn er wel al 6 mensen opgepakt voor de branden naast de snelwegen. De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen die de regering Jetten heeft. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
8: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel, niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
6: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. De overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. En doelman Mats Zels stopt als rode duivel, dat schrijft het nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minimaal rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het wel regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
5: A12, daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Wilrijk. Je moet aanschuiven vanaf Aarselaar. Je bent 25 minuten kwijt. De buitenring van Brussel tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal, 20 minuten in het verlies. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten. Is ook zo op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op een andere plaats in een file, dan is dat voor minder dan een kwartier.
0: Dit is Top. Wout
9: Peter de Vries.
5: Jij bent geselecteerd om in de party room mee te dansen. Zometeen op Another. Starten met Ariana Grande. Here is Into You.

0: draait deze al zo zot lang en ik vind hem nog altijd goed. Another and Talk to You.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Kom je mee vieren, het is gratis hier in de Party Room. Dinsdag, dat wil zeggen dat jij je mening mag geven over nieuwe muziek in Goed Bevonden in 30 seconden. Het item waarmee ik nieuwe muziekproducers een kans geef om op top te komen. En natuurlijk ook straks weer festivaltickets uit te delen. Ik krijg weer de bezoek van Jurgen van Curiosity Festival. Maar eerst iets nieuws. Met de eerste vibe zit dit meteen goed, vind ik. En ik ga zeggen, bij de tweede nog beter. Ideaal om de werkstress en de zorgen van de dag te vergeten en eventjes genieten van een nazomerse avond. Dit is de nieuwe van John Sammet en Absolutely.

0: Alesso en One Republican in Your Eyes.
1: The Party Room.
0: Ik heb weer een leuke festivaltip voor je vanavond. Dit weekend en volgend weekend kan je deze zomer gaan afsluiten op Curiosity Festival in Wetteren. En Jurgen Roels is terug bij mij. Goedenavond, Jurgen.
2: Hier ben ik weer, hallo.
0: Ja, je kent de weg al ondertussen. Ja, ja. Gisteren hebben we al uitgebreid kennis gemaakt, maar ik ben ook wel eens benieuwd naar de line-up. Vooral die van vrijdag 25 september, want dan staat alles in thema van dance en throwbacks vibes. En wat moet ik me daarbij voorstellen, Jurgen? Wie staat er allemaal op de line-up?
2: Die vrijdagavond, dat wordt echt knallen. Dat wordt mega en is ook een van mijn favoriete line-ups. We beginnen met Victor, die een Victor Verhulst, beter gekend als Victor, die gaat de boîte openen, ja. Want we gaan boîten bij Curiosity. Dan daarna is het Silver, dan hebben we Milking live met Michael Scheck op de drums. En we sluiten af met, hoe kan je ook naast die man kijken? We sluiten af met RVG, of beter gezegd Ruben van Gucht, die gaat met ons en pun intended de nacht in.
0: Maar ja, twee iconen uit de Belgische dance. Silver, Milk Inc, bewuste keuze?
2: Ja, ik sprak er gisteren over dat iedereen zijn lijstjes en zijn favoriete namen op een papiertje heeft gezet. En zeker Milk Inc stond daarop. Hoe kan je ook naast Milk Inc kijken? Die zijn fantastisch. Als ik denk aan Michael Scheck op drum en dan Reggie en Linda die terug is. Die moeten er gewoon staan. Wat een toppers. En dan ook Silver met dan Wout. En als je dan ook kijkt, in Ibiza wordt die Turn the Tide opnieuw gespeeld. Die is opnieuw hip.
0: Ja.
2: Wel, die, daar konden we ook gewoon niet naast kijken. En zo beland je bij een festival van 6 dagen.
0: Ja, dat zal wat geven daar. De 25e september. Bon, Jurgen, wat is jouw favoriete dance classic eigenlijk van de 90s of de Zero's? Ik wil hem graag draaien, maar wat ga je kiezen?
2: Ik ga er toch in deze thematiek, namelijk dance en throwback vibes, heb ik er één favorietje uitgehaald. En dat is de Rigor Mortis, wat een samenwerking is tussen Wout en tussen Reggie. Fantastisch nummer eigenlijk.
0: Ah, ik snap de combo natuurlijk. Ze komen ook beide natuurlijk naar Curiosity.
2: Ja. Heb je daar lang moeten over nadenken?
0: Nee, dat kwam in 1 seconde, Jurgen.
2: Oké, fantastisch.
0: Jurgen, zie het zitten om morgen nog eens terug te komen, want dan wil ik het graag hebben over de beleving van Curiosity Festival.
2: Ik voel me hier nu al thuis.

0: Jurgeltje, goede keuze van onze Jurgen. Toen Reggie en DJ Wout nog samenwerkten, Flesh and Bones, Rigor Mortis, I Love You. En zometeen kan je hier een duo ticket scoren voor dat festival.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in de pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
6: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Recupel.
11: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
12: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
11: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
13: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
14: Zeg, steengrill of toch barbecue straks?
13: Je familiefoto's?
14: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
13: De buren?
15: Zeg, is dat een hert?
16: Nee, dat is een everzwijn.
13: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
17: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

The Only Way is up, daarbij goed af bij top natuurlijk. Robin Schulz en Easy Bizou. Top! Silver staat elk jaar een paar keer in onze Dance Top 1000 die we uitzetten in de maand december. En ze komen ook naar Curiosity Festival. Dit was hun hoogste notering op plaats 46 in die Dance Top 1000 dit jaar. Super bekende track natuurlijk, maar mijn vraag aan jou is, hoe heet dat nummer ook alweer? Moet een weggever zijn. Dat is de titel van de track. Dat mag je mij vertellen met een berichtje in de Top Radio BE-app. En de tiende met het juiste antwoord, die gaat 2 tickets winnen voor Curiosity Festival. Dus stuur maar in onze app. Het zijn Manuals en Brian V.

0: Zometeen geef ik het antwoord op de vraag en natuurlijk ook weer de tickets wint voor Curiosity Festival. Eerst even naar de weg met de vertraging. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout verliest een half uur. Na 12, daar is een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Wilrijk verliest ook een half uur vanaf Aartselaar. E313, 20 minuten vertraging tussen Massenhoven en Wommelgem. Op een andere plaats aanschuiven, dan ben je niet meer dan een kwartier kwijt.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, of wat?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
14: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Dit is top.
20: We make you move.

Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated. Daarnet liet ik een stukje horen van deze van Silver. Mijn vraag voor het duo ticket van Curiosity Festival was natuurlijk een weggever. Wat is de titel van deze van Silver? Turn the Tide. En ik mag proficiat zeggen aan Bianca Bouwens. Ja, zij was het tiende met het juiste antwoord. Die tickets komen er heel snel aan. Zometeen nieuwe muziek die we gaan testen in Goed Bevonden in 30 seconden.

0: Eerst de wapenfeit eigenlijk van Sam Smith, samen met Disclosure. En dan heeft hij zichzelf meteen op de kaart gezet, hè. Dat was Latch.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En daarin gaan we kennis maken met Kevin uit Oedelem. Dat is het item voor nieuwe producers. Kevin is een nieuwe producer, maar toch is hij ook al lang bezig. Hoe lang ben je al bezig met muziek maken, Kevin?
2: Oh, ik denk al meer dan 20 jaar.
0: Alsjeblieft. Maar toch nog niet helemaal doorgebroken dan?
2: Nee, het is voornamelijk altijd voor de fun geweest.
0: Ja, maar na vanavond kan het allemaal veranderen, Kevin, want je hebt je nummer ingestuurd. Het heet Sunshine en jouw artiestennaam is Pluvier. Maar vertel eens eerst en vooral in de wereld van AI, heb je dit ook met AI-tools gemaakt of is dat volledig zelf bedacht en zelf gecomponeerd en in elkaar gestoken?
2: Dat is een mix van samples die ik zelf gemaakt en gevonden heb en dan in AI-tools gebruikt om die allemaal bij elkaar te brengen.
0: Ja, klein beetje AI erin verwerkt. Samples, ja. Zeg eens, welke samples gaan we zo meteen horen in die Sunshine?
2: Wel, de voornaamste sample is van de teamsong van de serie White Lotus.
0: Alright. En wat moeten we nog weten over het nummer? Hoe lang heb je eraan gewerkt eigenlijk?
2: Oh, dat staat eigenlijk al enkele maanden klaar in verschillende vormen. Maar het is eigenlijk, ja, sinds een week of twee heb ik een versie dat ik denk van dit is nu echt af.
0: Toen dacht je, oké, ik stuur Wouter, goed bevonden in 30 seconden, ik grijp mijn kans.
2: Ja, inderdaad.
0: Groot gelijk, je artiestennaam is Pluvier, want dat is eigenlijk ook een beetje van je familienaam, hè?
2: Ja, want dat is ook weer, kan in Frans uitgesproken worden in het Nederlands.
0: Ah, oké, okay, ja, ja. Hoe wil je het liefst dan?
2: Ik heb liefst in het Nederlands.
0: Nee, Pluvier, zoals ik het zeg.
2: Ja, inderdaad.
0: Alright. Kevin, we gaan even luisteren en dan mogen de luisteraars oordelen natuurlijk, zo werkt het, en dan bellen we zo meteen terug. Alright?
2: Oké, top, dankjewel.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

Oh, daar is die vervelende wekker al. Dat waren de 30 seconden van Pluvier en Sunshine. De sample erin, ook een beetje met AI. Maar ja, wat vond je ervan? Van de sound, van de tune? Kevin is al heel lang aan de weg aan het timmeren. Maar hoopt toch wel ooit eens een beetje door te breken. Ga je hem die kans gunnen vanavond? Dan stuur je goed bevonden. Graag ook met een woordje uitleg natuurlijk in onze Topradio BE-app door. Of is het toch niet helemaal jouw ding? Word je er niet warm van, maar eerder koud? Of medium? Nou, dan wordt het misschien niet goed bevonden. Zoals steeds, heb jij het allerlaatste woord? Ik heb voor één keer niets te zeggen bij dit item, maar jij wel. Dus stuur je antwoord maar in met een berichtje in onze app. Goed bevonden of niet goed bevonden, het is aan jou.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Hey, professional.
4: Ja?
3: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
4: Wauw, dat is goed nieuws.
3: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze

0: Who's gonna save the world tonight van de Swedish House Mafia? Misschien wel de Kevin met zijn nummer hier. Dit hebben we daarnet getest. 30 seconden in goed bevonden in 30 seconden.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Ja, zei ik toch. Kevin, ben je nerveus om de resultaten te horen?
2: Ja, ik ben er.
0: Gezonde spanning?
2: Ja, absoluut.
0: We gaan eens checken. Ik begin hier met Bor op het randje. Niet goed bevonden, omdat het nogal chaotisch klinkt. Het speelde allemaal door elkaar. Oei. Heb je dat ook al... Ja, die zegt dat het allemaal door elkaar speelde. Heb je dat ook al gemerkt, die song?
2: Niet de feedback dat ik al gekregen heb.
0: Ja, oké, okay, ja. Ik lees het maar, hè. Manuel zegt hier ook niet goed bevonden. Jimmy ook niet goed bevonden. Oei, zijn die niet goed gestart, hè, Kevin?
2: Nee, blijkbaar niet.
0: Maar Nancy stuurt goed bevonden. Ik werd er instant vrolijk van. Jochen zegt ook goed bevonden. Ik wil er meer van horen. Ik ben benieuwd wat er nog in zit. Dennis uit Rotterdam ook goed bevonden. Ik ben benieuwd naar meer. Christophe zegt dan weer goed en niet goed. Maar ik wil het wel eens helemaal horen. Dus dat is het kamp goed bevonden. We hebben hier ook nog Bens. Leuke sound goed bevonden. Glenn ook goed bevonden. Benieuwd naar de hele song. Ben je aan het meetellen, Kevin?
2: Ja, ongeveer, ja.
0: Dat zijn precies al meer, hè. Ook Sylvia zegt, goed bevonden, leuke melodie, laat hem maar volledig horen. Dus met andere woorden...
1: Goed bevonden.
0: Ja, Kevin, wat zeg je daarvan?
2: Ah, dat is heel leuk om te horen, heel leuk.
0: Je blijft er rustig onder, maar dit kan wel het begin zijn van veel meer voor jou, hè.
2: Dat kan. Zolang het plezier er blijft, is het belangrijkste voor mij.
0: Hoe zeg je dat?
2: Zolang dat ik het voor plezier kan blijven doen, dat is belangrijk.
0: Ja, nee, dat is sowieso in alles, hè, dat je alles met plezier moet doen. Kevin, ja. Het betekent dat ik jou bedank om je track in te sturen en ik ga hem nu helemaal laten draaien. Heel veel succes, plezier en sunshine. En succes met nummer, hè, vriend.
2: Dankjewel.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

0: Jens, wat vind jij ervan van deze goed bevonden track, Pluvier en Sunshine?
1: Dit is toch echt zomers?
0: Past bij het nazomerse weer, hè, van
1: amai,
0: vandaag.
1: Perfect.
0: Was het vanmiddag 24 graden.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Heb je het terrasje kunnen doen of even in de lichtzetel gelegen vanmiddag?
1: Was het maar waar, want ik had een heel drukke dag. Dus ik
0: krijg zonnecrème.
1: Echt? Nee, helaas niet. Was het maar waar.
0: Ja,
1: nee,
0: oké, maar misschien kan je zorgen voor het zomerse sfeertje. Of ja, top request zo meteen.
1: Ja, het is natuurlijk misschien de laatste zomerdag geweest van dit jaar. Dus allee, we gaan nog één keer misschien eens wat summerbeats draaien. De allerlaatste keer dit jaar.
0: Maar eerlijk, een paar dagen geleden zeiden ze dat ook al.
1: Ik weet het.
0: Het is de laatste. En dan stond ik vanmorgen op en dacht, zo mooi weer.
1: Maar 26 graden, zal dat nog eens zijn dit jaar? Het was 26 graden vandaag, hè?
0: Dat kan, hè?
1: Ja, het kan inderdaad.
0: Maar bon, we gaan ervan uit dat het niet meer zal gebeuren. Nee, dus we gaan voor Tropical Style zometeen. Stuur maar een tsunami in aan verzoekjes. Jens is er klaar voor. Hoe meer, hoe beter.
1: Ja, dacht ik ook.
0: Kijk, dit zit al helemaal in dat sfeertje. Junior Jack en Stupid Disco. Tot morgen, adem.

0: Playroom sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
0: Dit is Stop!
4: De Top Radio B-app wordt de komende 2 uur het hebbeding voor jouw top request. Na de top headlines van 7 uur met Emiel.
5: Goedenavond. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel weten we voorlopig niets meer. De eerste helft van dit jaar hebben de telecomoperatoren in ons land zo'n 103 miljoen frauduleuze oproepen tegengehouden. Dus nog voor iemand kon opnemen, dat zegt de telecomregulator BIPT. Bij bijna 700.000 oproepen ging het om spoofing. Je hoort technologiejournalist Kennedy.
6: Stel dat je een oproep krijgt en je ziet op je scherm een Belgisch telefoonnummer, maar achterliggend, zonder dat jij het kan zien, is er eigenlijk een buitenlands nummer dat jou belt. Dat is een vorm van spoofing, eigenlijk van vervalsen van een telefoonnummer. En dat gebruiken fraudeurs onder andere omdat je iets meer vertrouwen hebt toch in een Belgisch telefoonnummer.
5: Als je zelf wordt opgebeld door een anoniem of onbekend nummer, dan is het handig om die niet onmiddellijk te beantwoorden en te kijken of ze een bericht of een voicemail kunnen achterlaten. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt nadat er branden uitbraken naast de snelwegen. Dat was een protestactie van boze boeren uit onvrede met de stikstofplannen van de regering Jette. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Nederland wordt al de hele dag geteisterd door sabotages, ook op de sporen. Intussen begint het treinverkeer daar terug normaal te lopen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
7: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
5: Want het is nog altijd niet duidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de 8e finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze de laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
4: Op de volgende plaatsen verlies je 10 minuten of meer. Op de ring van Antwerpen tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je 32 minuten bijrekenen. Nog in Antwerpen, want die is afgesloten daar tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 21 minuten komen erbij. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. En ook nog eentje in Brussel van 10 minuten of langer. Dat is tussen de Baluo-tunnel en de Terkamerenbos. Daar moet je 11 minuten bijrekenen.
0: Dit is Top. Top Request. Jens de Wilde.
4: De playlist de komende 2 uur lijkt wel op gatenkaas. En jij mag die gaten gewoon opvullen met jouw top request via de Top Radio B-app. Welkom. Top.

0: Prospa en Clooney bij Top Free Your Mind.
1: Top Request.
0: Ja, de muziekbazen, dat zijn zowat de CEO's van de muziek hier bij ons op Top. Maar vanavond is dat niet het geval. Elke avond tussen 7 en 9 gaan wij gewoon het zwijgen opleggen. En word jij de CEO van de radio. Hoe leuk is dat? En mag jij jouw nummer aanvragen via de Topradio BF? Want dit is Top Request, 2 uur lang. Ja, en vandaag hebben we weer genoten van zo'n heerlijke zomerdag. En inderdaad, daarnet hadden we het er ook al over. Was dit dan echt de laatste zomerdag van 2026? Het zou nu wel eens echt gedaan kunnen zijn. Volgende week start ook de herfst trouwens, 21 september. Dus misschien wil jij nog eens een allerlaatste summerbeat aanvragen. Dat kan, maar het is nu echt de allerlaatste keer. En dan gaan we gewoon beginnen aan de herfst. Willen we dat afspreken? Dus als jij nog een zomernummer in gedachten hebt om te genieten van die mooie zonsondergang bij die lekkere 22, 23 graden die we nu nog hebben, laat het weten in onze Topradio BF, maar ook andere redenen mogen ook en andere nummers. Stuur ze gewoon door, want de radio is helemaal van jou nu.
1: Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Topradio BE-app. Top Request.

0: Alan Walker en Faded in Top Request.
1: Top Request.
0: Goedenavond, Eva. Jij hebt een Top Request doorgestuurd via onze app. En dat was Happiness SOZ. Heel goede keuze, moet ik al zeggen. Maar Eva, voor we dat gaan draaien, heb jij wat een leuke dag gehad vandaag?
2: Gewone werkdag.
0: Een gewone werkdag. Oké. Okay. Ja. En wat doe je juist van job?
2: Administratief bediende bij de politie.
0: Oké, okay. En wat is dat dan juist? Wat heeft dat te maken met de politie?
2: Ik werk eigenlijk op de dienst snelheid.
0: Oei, snelheid. Lap. Dan heb ik hier al de verkeerde persoon aan de lijn, vrees ik. Want ja, ik zal het dan maar toegeven, Eva. Ja. Ik heb al een paar flitsboetes gehad. Dat was dan misschien van jou, of kan dat niet?
2: Ik weet het niet.
0: In welke regio is dat juist dat je het doet?
2: Oost-Vlaanderen.
0: Oei, ja, Oost-Vlaanderen. Ja, dan is de kans misschien wel groot. Maar dan laten we het misschien niet te veel daarover hebben, over die snelheid. Je hebt wel een gewone werkdag gehad. Je bent op de baan geweest. En nu rustig wat genieten van de dinsdagavond.
2: Ja, rusten na een werkdag.
0: Ah, voilà, kijk, ideaal. En dan gaan we ook dat nummer draaien. Happiness is so sad van Swedish House Mafia en Licky Lee. Veel plezier, geniet ervan, een fijne avond, hè.
2: Ja, dankjewel, hè, broer.
0: Yo.

De kop is eraf. Voor Eva was de eerste top request van vandaag. Deze Happiness Is So Sad van Swedish House Mafia en Licky Lee. Ze werkt bij de politie en ze doet daar de snelheid. Ja, hopelijk heeft ze jou niet gepakt vandaag. Mij alleszins niet, denk ik. Ik heb wel aan de snelheid gehouden, normaal gezien. We zullen het zien binnen een paar weken of ik iets in de brievenbus krijg, natuurlijk. Maar wat wil jij nu horen? Wat wil jij graag horen als toprequest? Stuur het nu door in onze topradio BE-app. Is dat toch iets om die nazomer te vieren of iets helemaal anders? Stuur maar door in onze app.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
12: Wauw, ja.
13: Maar ja...
11: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja. Maar ja.
11: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
10: Ja.
13: Maar ja.
11: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Scala, Freed From Desire. Welke song wil jij nog horen hier in Top Request? Stuur het door via onze Top Radio B-app. Er komt van alles binnen. Heel veel goede keuzes.
1: Top Request.
0: En het is vandaag dinsdag 15 september. En Tony heeft ook een berichtje gestuurd in onze Top Radio B-app. En hij wil heel graag een gelukkige verjaardag wensen aan zijn vrouw Vicky. Hoe mooi is dat? Die is vandaag jarig op deze 15e september. Proficiat, Vicky. En hij zei, je mag iets draaien van mij, een beetje schaamteloos, van Robbie Williams. Want ja, die draaien we natuurlijk niet zo vaak, Robbie Williams. Maar oké, het kan natuurlijk wel eens. Speciaal voor Vicky heb ik iets gevonden van Robbie Williams. En iets met echt wel wat beat erbij. Past perfect bij top. We gaan Rock DJ draaien voor jou, Vicky. Van Tony, van jouw man. Komt eraan en ik zou zeggen, geniet ervan en geniet nog van jouw verjaardag vandaag.
1: Jouw avond bij Top. Dit

0: een verzoekje aanvragen voor iemand die jarig is. Dat kan natuurlijk ook in Top Request. En net gehoord was van Tony voor Vicky, voor zijn vrouw. You can ring my bell, ring my bell. En dit was H&B, Ring My Bell. Veel sterkte trouwens als je in de file staat op de Ring van Antwerpen, want tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je op dit moment nog steeds 37 minuten bijrekenen. Maar sta je op een andere plek in de file, dan duurt het niet langer dan 10 minuten. Wil jij jouw request nog horen? Nog voor 9 uur? Stuur het nu door in onze topradio BE-app. Alles is mogelijk. Stuur maar door en ik pik hem er misschien wel uit zometeen.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

0: Wat is dat eigenlijk op het einde?
1: Auwe, auwe.
0: Ik versta er niet veel van. Ja, dat dus, hè. Top Request. Je luistert Top Request nog tot 9 uur vanavond. Ben jij de baas? Ik zei het aan het begin van de uitzending. Jij bent eigenlijk de CEO van de radio. Tussen nu en 9 uur. Hoe goed is dat? En we waren natuurlijk misschien een beetje op zoek naar nummers om echt de zomer vandaag te eindigen. Want het was een prachtige dag. 26 graden. En misschien wel de laatste nazomerdag van 2026. En Michael stuurde in onze Top Radio BF. Ik zat vandaag op een terrasje en ik hoorde Reggie met Summer Life. Ik voelde me meteen weer naar de zomer gaan. Maar ja, het zal er misschien wel op zitten. Hè. De herfst komt eraan. Dus nog één keer genieten, laat hij weten. En wel, dat vind ik een goede reden, zei Michael. Eén keer genieten van die Summer Life van Reggie.
2: De avond van Top is helemaal van jou.

Calvin Harris en Release the Pressure. Ja, de pressure die gaan we nu volledig laten zakken. De werkdag zit erop. En vooral, wat wil jij horen op de radio? Ik heb nog één gaatje over. Nog één gaatje te vullen voor 8 uur. Laat het weten via onze topradio. BM.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interimkantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Katy Perry, Dark Horse. Top request. Hey Els, goedenavond.
1: Hallo.
0: Zeg, jij bent daar serieuze inspanningen aan het doen, hoor ik. Ik hoor een beetje geheig, ik hoor ook wat wind. Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het fietsen en met mijn mama is aan het lopen.
0: Oké, amai, dan zijn jullie wel heel sportief, moet ik zeggen. En hoeveel kilometer heb je al gehad in totaal?
1: We zijn aan 2 kilometer.
0: 2 kilometer.
1: Ik ga het wel doen.
0: En wat is het doel juist?
1: Om 5 kilometer aan een stuk te kunnen lopen.
0: Amai, dat is niet slecht. Ik kan het alleszins al niet, dus of ik doe het gewoon niet. Dus alle respect al voor jullie sowieso, op de fiets of als je aan het lopen bent. Zeg maar, je hebt een heel toffe request doorgestuurd. Zara Larsson en Lush Life. Dan moet ik het vragen. Je bent van Limburg, Els. Was je op Pukkelpop deze zomer?
1: Nee, jammer genoeg niet.
0: Ah, had je geen ticket?
1: Nee, ik heb geen ticket kunnen krijgen, nee.
0: Nee, want het was natuurlijk heel zot met Zara Larsson en iedereen die de lucht inging bij Lush Live.
1: Ze heeft
0: dan ook, ja, voilà, het is de wereld rondgegaan, die beelden. Ze heeft dan ook iemand uit het publiek genomen. Zou jij het aangedurfd hebben om van voor op het podium het dansje te doen?
1: Tuurlijk.
0: Oh, kijk, voilà. Maar het is helaas niet gelukt. Dat is voor een andere keer dan.
1: Jammer.
0: Maar we gaan het nu wel een beetje herbeleven op de radio dankzij jouw request. En het kan misschien ook wel helpen om die 5 kilometer te halen, toch?
1: Ja, dat gaat zeker helpen.
0: Voilà, geniet ervan. Lush Life, Zara Larsson, Els. Veel plezier. Salukes, hè.
1: Thank you, dag. Top request.

0: avond van Top is helemaal van jou. Dit is Top.
1: Straks zetten we onze Top Request Blender weer aan voor een nieuwe letter. Eerst Emiel, hij heeft de Top Headlines.
2: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
3: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
2: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Manhaert circuleert als opvolger. In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel hebben afgesproken met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun vierde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de achtste finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dit is Top. Top Request.
1: Hallo.
0: Jens de Wilde.
1: 26 mogelijkheden zijn er die uit onze blender komen zometeen, want er zijn 26 letters. Welke wordt het vandaag? Je hoort het zometeen. Eerst Hugo.

0: Als het de eerste keer is dat je naar Top Request luistert, eerst en vooral welkom. Dat is al plezant dat je luistert. Maar het tweede uur van Top Request zit altijd een beetje anders in elkaar, want dan laten we het alfabet spreken. En ja, er zijn natuurlijk 26 letters en met één van die letters uit het alfabet mag jij zo meteen aan de slag. Je stuurt dan artiest of titel door en het moet beginnen met die letter. Zometeen gaat onze blender aan en gaat hij dan aantonen eigenlijk welke letter er vandaag uitkomt. Gisteren was dat bijvoorbeeld de D bij Kurt, maar welke zijn er nogal gepasseerd? De P, de B, de J, de S, de Z, de R, de W, de E en vandaag komt daar dus nog eentje bij. Welke zal het zijn? Zal ik onze blender aanzetten? Dan kunnen jullie meteen berichtjes sturen, hè, in onze Top Radio B-app. Here we go! Hopla, alles erin. Welke letter komt eruit?
1: De letter T. Request the alphabet.
0: Oké, het is de T geworden. De T van Tiësto, denk ik dan opeens. Ja, die heeft zoveel goede nummers uitgebracht. Misschien kan je iets aanvragen van Tiësto. Maar je kan het ook anders bekijken. Als je gaat voor het begint met de titel moet beginnen met de T, dan zou je bijvoorbeeld The Way I Are van Timbaland kunnen aanvragen. Ik zeg maar wat. Dat zijn nu twee suggesties, maar het mag nog van alles anders zijn. Waaraan denk jij? Welke song met de T, artiest of titel, moet beginnen met de T. En als je zo'n nummer gevonden hebt, stuur het dan direct door via onze Top Radio B-app. En dan smijt ik hem in onze playlist, want we hebben nog heel veel plaats, hoor. Stuur maar door.
1: ABC. Request the alphabet. ABC. Welke track wil je horen? Geef het nu.

Deze zat eerder toevallig in de playlist, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Request the Alphabet. Want ook die was met de letter T. Thomas Gray en Rumours. Maar nu kunnen we er echt aan beginnen, want ze stromen binnen al die nummers waarvan artiest of titel begint met de letter T. Dat is de enige voorwaarde dat jouw top request moet hebben. Voor de rest mag je echt losgaan. Niet normaal. Ik zag hier al binnenkomen The Spirit van Fiyoko, Take My Love, Good Shape, Transball, Calyptus, Tiesto met Traffic ook, Turn the Tide remix van Silver, Dimitri Vegas en Like Mike, is dat Chris 2000. Van de Three Drives on a Vinyl. Zoveel goede keuzes. Wel, zometeen krijg je al de keuze van Melissa. Die vroeg dus de Beauty of Silence aan van Svensson en Gielen. Eerste keuze van Charlotte. Zij was dus daarnet aan het lopen met haar mama, als ik me niet vergis. Els, die hebben daarnet ook al een nummer aangevraagd. En nu is het Dua Lipa geworden met Training Season. Begint met een T, dus kunnen we ook helemaal goedkeuren in Request the Alphabet. Top Request.

0: Melissa was er heel blij mee. Met die The Beautiful Beauty of Silence, liever van Svensen en Gielen, was met de letter T. En dat is dus de voorwaarde hè, voor dit uur nog tot 9 uur top request. En jij vraagt nummers aan die moeten beginnen met de letter T. Meer niet, dat is eigenlijk de enige voorwaarde, artiest of titel. Er komen nog heel wat fijne keuzes binnen. Zometeen ga ik weer een nieuwe request draaien en jij mag ze blijven doorsturen via onze topradio B-app. Dat is ook met een T.
1: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
3: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

0: Ook met het topic en sorry papi.
1: Top request.
0: Waarom zeg ik dat? Omdat alles dit uur of toch heel veel in de top request met de T moet zijn. Artiest of titel moet beginnen met de letter T. En ik zie nog wat nog heel goede keuzes binnenkomen hoor. Tattoo bijvoorbeeld met All the Things She Said. The First Rebirth kwam ook binnen. Shame on Me van Tux Bolo. En The Prodigy No Good zag ik ook binnenkomen. En Frederik had ook een heel actuele keuze doorgestuurd. Namelijk Thrift Shop van Macklemore. Ja, die is vandaag, of dat is vandaag bekendgemaakt in onze top headlines, had het ook dat Macklemore uit de Amerikaanse tour van Ed Sheeran gezet is door uitspraken dat hij deed over Gaza. Dus dat is wel heel actueel. Maar ondanks dat blijft hij natuurlijk heel goede muziek maken. En het begint vooral met de letter T. En laat nu dat net zijn wat wij nodig hebben dit uur in Top Request. Alles met de T.
1: Jouw avond bij Top. Top Request. Dit is Top.
0: We make you move. Dus Frederik, deze Thrift

0: Sylvia is ook top aan het luisteren en heeft een request doorgestuurd met de letter T. Time van Milk Inc. Dat is een goede classic. Die komt er zo meteen aan. Over een minuutje ongeveer. En wat wil jij nog horen? Ja, laat maar weten, hè, met de T.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim.
8: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Dankjewel aan Sylvia voor deze heerlijke keuze van Milk Inc. Time met de letter T natuurlijk.
1: Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Top Radio BE-app.
0: Wel, we gaan die zo meteen draaien als het goed is.
1: Top Request.
0: Want we gaan eerst eens vragen hoe welk nummer het is en wie het aangevraagd heeft. Goedenavond, Jan. Jan, ben je daar?
2: Hallo.
0: Ah, daar is hij inderdaad. Zeg Jan, je bent onderweg op dit moment nog om iets over 8:30. Ben je nog onderweg voor het werk of zo?
2: Ja, we moeten een klein klusje doen en dan zit de dag erop voor mij.
0: Ah, oké, want ja, het is toch al genoeg geweest, denk ik. Hè? Hard genoeg gewerkt waarschijnlijk.
2: Inderdaad, lange dag geweest alweer.
0: Ah, voilà, kijk. Zeg, en welk nummer heb je aangevraagd via onze Top Radio BE-app met de letter T?
2: Take It Out van Fisher.
0: Oké, heb je Fisher ooit al live gezien?
2: Helaas nog niet, maar staat in de planning.
0: Ah, moet je zeker eens doen. Ik heb hem ooit live gezien. Het is echt de moeite om hem zeker eens te zien. Altijd dikke sfeer. En dat nummer, ja, waarom heb je dat gekozen, Take It Off? En niet bijvoorbeeld Losing It van hem, want dat is ook een heel bekend nummer.
2: Gewoon, er wordt veel te weinig gedraaid op de radio.
0: Ah, maar kijk.
2: Er wordt veel te weinig, dus een hele dikke schijf.
0: Dat is een heel goede reden om dat aan te vragen in Top Request. Nummers die we niet zo heel vaak draaien. En kijk, dan is Fisher een ideale keuze met Take It Off. Wat ga je nog doen vanavond? Ontspannen, Jan, of nog werken?
2: Ja, na het kleine werkje nu, dan gaan we toch het badje in en een beetje ontspannen, denk ik.
0: Och, kijk, dat wordt daar heel gezellig waarschijnlijk. En dan met de beste muziek erbij, dan wordt het helemaal top. Fisher, Take It Off. Geniet ervan, Jan.
2: Dank je.
1: Welke track wil je horen? Geef het nu door via de Top Radio BE-app. Top Request.

Pictures of You van Anima. Request the alphabet. Nog tot 9 uur draaien we in Top Request heel wat songs die beginnen met de letter T. Dat is de enige voorwaarde. De artiest of titel moet beginnen met de letter T. Daarnet hoorde je nog bijvoorbeeld Fisher en Take It Off. En ik zie nog heel wat nummers binnenkomen met de T. Ik ga proberen om er nog een paar te draaien voor 9 uur. Maar de jouwe kan er ook nog bij als het misschien wel een heel originele reden heeft waarom dat jij dat nummer wil aanvragen. Dat is altijd leuk natuurlijk. Als er een leuk verhaaltje aangekoppeld is of dat je een bepaalde reden hebt waarom je dat nummer wilt horen, mag het altijd laten weten in onze Top Radio BF. En zometeen met de letter T, de nummer 1 uit onze Top Hit 40. Die staat ook klaar. Take Me Back van Kygo.

0: Kygo, Take Me Back.
1: Top request.
0: Nog een tiental minuutjes heb ik voor jouw request om te draaien. Alles met de letter T in het laatste uur van Top Request. Ik zag bijvoorbeeld dat Nora doorstuurde Toy Friend van David Guetta. Moest ik al eens even opzoeken, want ik heb wel heel veel nummers van David Guetta. Maar dat kende ik nog niet, Toy Friend. Ik zag ook binnenkomen Tones and Die, Dance Monkey. Iets van Timmy Trumpet mocht ook voor Patricia bijvoorbeeld. Ik zag ook Tsunami binnenkomen. Is ook altijd heel populair. Time Modulator, Zolex en... Degene die ik nu ga draaien is misschien wel het meest binnengekomen vanavond voor die letter T. Hij kon natuurlijk niet ontbreken, hè?
1: Dit is Top Request.
2: We make you move. We make you move.
1: Top.
2: We make you move.
0: En? Zegt het jou wel iets? Ja, natuurlijk. Onder andere Christophe heeft hem aangevraagd. Tiësto en Traffic. Wat mag het nog voor jou zijn met de letter T? Artiest of titel moet beginnen met de T, voor de rest ben je helemaal vrij. Laat het weten in onze Top Radio BE-app.

0: Hij moest er natuurlijk tussen zitten, hè. Tiësto en Traffic in Top Request met de letter T.
1: Top Request.
0: En het laatste woord voor Top Request van dinsdag 15 september is voor Diana. Diana, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Zeg, jij hebt ook iets doorgestuurd met de letter T. Jij hebt het even opgezocht in je playlist, hè?
2: Ja.
0: En vertel eens, wat is het geworden?
2: Sweet Girls.
0: Oké, dat is van Toca Disco, hè, want dat moet natuurlijk, ja. Voilà, dat moet de letter T. We moeten het eventjes verifiëren. Zeer goede keuze. Wat was je aan het doen vanavond ondertussen, Diana?
2: Eigenlijk niks meer. Een beetje uitenbollen en dadelijk mijn bed in.
0: Ah, oké. Okay. Ben je iemand die vroeg gaat slapen?
2: Nee, eigenlijk nooit.
0: Ah, nee. Ben je dan meer zo wat, een avondmens?
2: Ja, ja, vooral.
0: Oké, okay, en wat is dan het uur dat je waarschijnlijk straks gaat slapen?
2: Oh, 12, 1 uur gaat dat waarschijnlijk meer zijn, ja.
0: Kijk, dat is inderdaad wel, dan ben je echt een avondmens. En moet je morgen vroeg dan opstaan, of niet?
2: Ja, morgen vroeg moet ik wel even vroeg op.
0: Oei, dus het zal eventjes dan lastig zijn, morgen vroeg.
2: Ja, even door een zure appel bijten, maar dat gaat wel.
0: En dan een koffietje of zo?
2: Ja, tuurlijk.
0: Voilà, en dan lukt het wel, denk ik. En goede muziek is ook belangrijk om mee wakker te worden. Maar nu gaan we slapen met Toca Disco en Sweet Girls. Dat is ook plezant, hè?
2: Oké, top.
0: Goeie keus, Diana. Geniet toch van je avond. Veel plezier.
2: Ja, jij ook, ja.
0: Dankjewel, dag.
2: Doei.
1: Top Request.
0: Voilà, en zo zijn al mijn requests uitgedeeld voor vandaag. Maar morgen is er natuurlijk weer een nieuwe Top Request. Dan zit Jonathan aan het roer. Dus kan je weer nummers aanvragen via onze Top Radio B-app. Ik wens jou nog een heel fijne dinsdagavond.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
2: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar. En heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
1: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Mannaert circuleert als opvolger. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ook intussen bekend. En in Istanbul in Turkije zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een winkel. Iemand anders raakte gewond. Volgens Turkse media kregen de uitbater van de winkel en een klant ruzie. De politie heeft een verdachte opgepakt. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: Jet. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching Corendon. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
2: Code Yellow!

Top. Dit is Top. This is my church. This is where I heal my hurts.